0: opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Mede zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover.
1: Uur na uur.

Ik heb van vanavond veel verzoeken binnengekregen. En ik heb zoveel mogelijk geprobeerd aan deze verzoeken te voldoen. Het eerste nummer is een compositie van mijn gitarist Johnny Jones. Wat hij noemde Flying Dutchman.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover.
1: Uur na uur

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

De rubberen laarzen. Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was door het Zandvoortse zeewater, dacht ik, dat is ook niks, hè, garnalen vissen op je zondagse schoenen door het water heen waden. Ik denk, Manus, weet je wat jij nodig hebt? Een paar rubberen laarzen. Kaplaarzen. Echte rubberen kaplaarzen. Ik denk, nou, dat moest ik maar doen ook. Dus ik naar de speciale laarzenshop. En daar stonden ze. In Amsterdam, in de Tuinstraat. Een levensgrote laarzenwinkel. Vol met laarzen. Rubberen laarzen. Rubberen kaplaarzen. Kaplaarzen. Goedemiddag meneer, sprak de man mij vriendelijk toe. Wat kan ik voor u doen? Ik zeg, geeft u mij een paar lekkere, fijne, warme, rubberen kaplaarzen. En dan laat me daar een paar fijne laarzen zien. Ik was zo blij als een kind.

Kaplaars.

vissen.

0: dat is geen geld. Kaplaarzen. Knappe kaplaarzen. Knappe rubberlekkende kaplaarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet doof, maar Kees? Ik maak een paar rubberen kaplaarzen. Om garnalen mee te vissen, ja. Stien, trek jij mijn laars even uit. Nee, je hoeft niet in te vetten, schat. Dit zijn rubberen laarzen. Kaplaarzen. Je bent toch niet achterlijk? Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja, en ik zeg nog tegen die man. Heb u ook leaselaarzen? Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem, doe er een leuk rood zuidwestertje bij. Kaplaarzen. Bedankt voor rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber kaplaarzen. Stop, nee, ik ga door. Kaplaarzen. Rubberen laarzen. Nee, ik stop niet. Rubberen laarzen. Kaplaarzen. En misschien zie je me nog wel eens lopen door het water. Met mijn fijne, mooie, rubberen, waterdichte kaplaarzen. En mijn rode zuidwestertje, want dat moet ook op natuurlijk. Mooie schat. Ja, kijk er maar even naar. Die fijne rubberen kaplaarzen. Ga naar huis, even een balletje eten. Kaplaarzen.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en ook gewond zijn geraakt en waarschuwt voor vergeldingsacties. NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roamond Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Deze telescoop werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. De Nepalese autoriteiten organiseren een massabegrafenis voor bijna 200 slachtoffers van de verwoestende stortvloed. Het gaat om lichamen die vooralsnog niet kunnen worden geïdentificeerd. Na de ramp wordt de omvang van de schade steeds duidelijker. Verslaggevers van Reuters melden dat er stapels lichamen op straat liggen, doordat er voortdurend niet geïdentificeerde slachtoffers opduiken die door de vloedgolf zijn meegesleurd. En de brand in het hoogspanningsstation in Meeden zal nog dagen blijven woeden. De brandweer kan het vuur niet met water blussen, omdat het zich dan verder kan verspreiden en laat het gebouw daarom gecontroleerd uitbranden. Volgens de veiligheidsregio Groningen kan de rookoverlast tot morgen of woensdagochtend duren. Omwonenden wordt dan ook geadviseerd ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te schakelen. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribisch eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. De Verenigde Staten hebben 2 aanvallen uitgevoerd op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op 2 lanceerinstallaties. De revolutionaire garde meldt dat bij de aanval militairen en burgers zijn gedood en waarschuwt ook voor vergeldingsacties. En NASA lanceerde in Florida de Nancy Grace Roman Space Telescope, een project van $4 miljard. De telescoop gaat in 5 jaar miljarden sterrenstelsels bestuderen en honderdduizenden planeten ontdekken. Roman werkt snel, het observeert het heelal 1000 keer sneller dan de Hubble-telescoop. Tot slot het weer. Vandaag wisselvallig met af en toe wat zon, verspreid over het land ook buien. En daarbij is kans op onweer, wat hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De maximumtemperatuur komt uit op ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg, zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na een nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. De onderhandelaars hervatten vanochtend om 9 uur het overleg. Er geldt een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk vannacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven voor een advies voorafgaand aan Prinsjesdag. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege verwachte zware regenbuien. Voor het Caribische eiland geldt een waarschuwing voor wateroverlast als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op andere plekken in het Caribisch deel van het Koninkrijk, zoals bijvoorbeeld Saba, wordt rekening gehouden met overlast. En in de politiek zijn al lange zorgen over de instroom van internationale studenten en de kosten die zich met zich meebrengen. Maar na nieuw onderzoek van het Centraal Planbureau worden deze uitgaven gemiddeld ruimschoots terugverdiend. Dit komt voornamelijk doordat een deel van de studenten na hun studie in Nederland blijft werken en dan ook belasting betaalt. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

chanter le violon et emporte au loin.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En de coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben na nachtelijk overleg nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Rond deze tijd gaan de onderhandelaars verder met het overleg. Er geldt ook een strakke deadline. De plannen moeten uiterlijk komende nacht klaar zijn om de Raad van State voldoende tijd te geven om advies te geven voorafgaand aan Prinsjesdag. Het weer nog. Het is vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Daarbij is er kans op onweer, hagel en windstoot tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. Het wordt vandaag ongeveer zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: daar zijn we weer. Het is zondag en dat betekent...
1: De Rozo Express.
0: Daar verheug je je al op. En het is weer zover. Zondag...
2: André.
0: Ja, ik ben even bezig met de annonce.
2: Het is zaterdag.
0: Wat is zaterdag?
2: De uitzending.
0: Zaterdag? Nee, zondag.
2: Nee, zaterdag.
0: Helemaal in de war, die vrouw.
2: Ja, nee, het is zaterdag.
0: Wel, nee, hoe kom je daar naar bij?
1: Elke zaterdag tussen 10 en 1, de Rozo Express. Met André en Dave.
3: Echt waar?
0: Paniek!
4: Dit is de Rozo Express met André en Dave.
5: André

buiten.

0: zaterdag 29 augustus. Sorry, onze laatste uitzending voor deze maand, Dave.
1: Voor deze maand sowieso ja. ook. En voor volgende week ook.
0: Ja.
1: Tenminste, volgende week, dan ben ik er niet. Ben jij er wel dan?
0: Dat weet ik eigenlijk nog niet.
1: Ja, want jij bent de week erop niet.
0: Nee, dat klopt. Oh, dat weet ik nog niet.
1: Ja.
0: Moet even kijken.
1: Ja, dat moet je eigenlijk wel doen.
0: Ja.
1: Ja, je moet eigenlijk nog wel... Dat moet je dan nog wel even doen. Want de week erop moet ik het overnemen. Dus ja.
0: Ja. En die week erop ben ik op vakantie.
1: Ja, dat weet ik. Dan moet ik het overnemen.
0: Ja.
1: Ja, dus die week doe je nog maar even.
0: Ja, oké. Okay, dus, ja. Nou, bij deze.
1: Volgende week mag je het met André doen.
0: Nou.
1: Oh, dat klinkt heel verkeerd.
0: Klinkt heel verkeerd, dat weet ik. Goed, we begonnen met ons wisselalbum. En dat is deze week het wisselalbum van Tangerine. Het nieuwe album. Family Traditions heet dit album. En het is echt een fantastisch album.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, dan ben ik blij mee dat het een fantastisch album is.
0: Heel mooi album, ja. Trouwens, het eerste nummer draaiden we het net al, hè? Sunday Morning. Sunday Morning Love.
1: Maar even tussen de bedrijven door. Het is pas zaterdag.
0: Ja. Een mooie zomer. Ja.
1: Je hebt het gehoord van... Het is zaterdag. Het is zondag.
0: Het is zondag. Het is zondag, toch? Nee.
1: Oh, ja.
0: Dit was een inkoppertje.
1: Ja.
0: Ja, dus...
1: Het was een kopinnetje.
0: Een kopinnetje. Wat jij wil.
1: Ja, nou ja, jij zegt het.
0: Ik heb me voorgenomen vandaag heel serieus te zijn. Even.
1: Ik wil
0: het
1: net zeggen.
0: Het werd stil aan de andere kant.
1: Het is stil aan de overkant in dit geval.
0: Ja, klopt.
1: Ja. Wat, hoe lang wil je dat volhouden?
0: Nou ja, ik probeer het 3 uur lang vol te houden. Maar het kan bloedserieus zijn.
1: Ja? Bloedserieus.
0: Nee, serieus. Goed. Maar met jou tegenover mij lukt dat nooit.
1: Ja, maar dat is je weet toch, dat is de uitdaging.
0: Ja, klopt.
1: Dat is de uitdaging.
0: Goed. Heb jij nog wat nuttigs te vertellen?
1: We hebben natuurlijk straks informatie van wat er de komende dagen gaat gebeuren. En natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. Maar ook natuurlijk een hoop leuke muziek. En de scholen zijn weer begonnen. Dus ook daar zijn we weer, volop mee bezig. En natuurlijk is er van alles te doen rondom eigenlijk van alles en nog wat. Wat je allemaal kunt krijgen en vinden, et cetera. Dus, ja.
0: In de Zuidregio.
1: In de Zuidregio.
0: Onder andere, ja.
1: Ja, ja dus, dat kun je wel zeggen, okay. Ja. Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Goed.
1: Zo.
0: Muziek?
1: Dat dacht ik wel.

0: Lekker nummer is dit, toch? Alfa Nova was dit. Wat zei je?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Wat ben je nou aan het doen?
1: Cirkeltjes ronddraaien.
0: Cirkels? Ja, oké. Ja, oké. Okay, cirkels.
1: Ja, dat
0: is het nummer. Even, ja, oké. Okay. Oké, okay, bedoel jij dat?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja, oké. Okay. En daarvoor replay met de juiste man. Inderdaad.
1: Ja, dat ben ik. Ja.
0: Nee, ik was er voor.
1: Ja.
0: Oh, ja. Ik was er voor.
1: Nee, jij was mij helemaal niet voor. Want ik zei gewoon, dat ben ik.
0: Goed.
1: Ben je nou helemaal stil van?
0: Nee, ja, nee, laat maar. Ja, nee, laat maar. Ik kan er iets op zeggen, maar ik doe maar niet.
1: Nou, oké. Okay. Nou, dan hou ik het daar even op.
0: Ja, nou.
1: Ja, dan houden we het daar even op. Straks gaan we het even hebben over theater hoppen en natuurlijk nog heel veel meer. Maar, zoals iedere zaterdag ook, is het weer tijd voor de enige echte...
0: Waar staat de piano?
1: Nou, die staat ergens.
0: Ergens.
1: Ja, toch?
0: Ergens.
1: Ja. En Rob zit te luisteren, die... Rob zit op de chat. Ik weet dat Jolanda en Linda aan het luisteren zijn. Want
0: dat
1: die
0: weet
1: je al...
0: helemaal niet.
1: Dat weet ik
0: dat
1: wel.
0: Dat weet je helemaal niet.
1: Ja, want die hebben goedemorgen gezegd tegen mij, dus die zijn aan het luisteren.
0: Ja, nou ja, oké. Okay.
1: Dus ik weet dat ze aan het luisteren zijn. Ja?
0: Nou, vooruit.
1: Die goedemorgen schoonheid. Ja, dat moet ik dan ook even doen natuurlijk.
0: Goed, oké.
1: Okay. Ja, dus
0: piano.
1: Ik weet
0: het. Ik zit op de piano te wachten.
1: Ja, Rob zegt ook al, de piano. Is die weg? Met de vraagteken.
0: Ja, kunnen de piano niet ergens vinden, Rob? Wat moeten we nou doen?
1: Ja, gewoon dat mp3'tje maar draaien, hoor.
2: En hier is de ochtendgymnastiek onder leiding van Ab Gaubits.
3: Goedemorgen, luisteraars. Staat u al en klaar? Als u rechtop staat en begint met uw linkerarm omhoog, uw rechterarm omlaag, en dan gaan ze beide naar voren, ze wisselen, de ene komt omhoog, de andere gaat omlaag, en u trekt ze goed aan. Dus nu weer links hoog, dan rechts hoog. Wissel en wissel en blijf rechtop staan. De armen gestrekt en niet veren in de knieën. Dus een hakbeweging. Hoofd op, goed zo, trek en trek. En stoppen. En nu nog een keer de arm, linkerarm voor, de rechter achter. En een makkelijke zwaai wisselen. Rechts voor en links voor. Gewoon maar vlak langs u heen. Veert u nu wel mee. Ontspannen de armen. Zwaai en zwaai. Los in de schouders. Zo gaat het goed. Halt. Goed. Nou herhalen we de oefening. We gaan 8 keer die gestrekte oefening doen en dan 8 keer met zwaaien. Linkerarm hoog, rechter laag. Klaar. En wissel. En wissel. En 3 en 4 en 5. Goed gestrekt. 7 en nu losjes. En zwaai en zwaai. Hoeft niet hoog meer. 5, 6. En nu komt hij weer gestrekt. Ja, links en rechts. Hoog en laag, beide aantrekken, ja. 6, 7 en 8 en los, los. Makkelijke zwaai. Halt. Een spreidstand voor de volgende oefening. Grote spreidstand, de armen zeewaarts. De armen gaan eerst naar voren en dan omlaag tussen de benen door. Houdt uw benen recht, steekt die armen zo ver mogelijk tussendoor, achteruit. Diep voorover. Kom weer terug. De armen gaan naar voren en opzij. Met een zwaai. Voor laag en voor opzij. Trek aan. Tussendoor voorover. En terug opzij. Steek omlaag door. En strak uit weer. Omlaag. Op je benen recht. Zijwaarts. Tussendoor. En weer rechtop. Adem uit in de buiging. En adem in bij het opkomen. Door omlaag. Rug opzij. Nog 1 keer. Goed. En die laatste halve minuut, die gaan we een looppas maken. Nu, op uw tenen. U hoort ons niet. En ik mag u niet horen. En u mag u zelf niet horen. We zijn op de helft, Sjaak. Dat had je gedacht. We gaan nog lekker even door. Ja, toch niks aan te doen. Nog 8 minuten. Nog een minuut of 4 seconden. En nu ben je over tijd. Want dit was voor vandaag de laatste oefening. Goedemorgen, luisteraars.

0: Dat dacht ik al.
1: Ja, hij moest eventjes. Maar even kijken hoor. Dingen zeiden dat ik dan moest, zelf moest gaan zingen, Rob.
0: Is dat verstandig?
1: Nou, als piano.
0: Oh, als piano. Wordt dit
1: uitgezonden? Ja.
0: Wordt dit uitgezonden?
1: Ja, dit wordt uitgezonden. Ja.
0: Wat jammer.
1: Ik was er al bang voordat je dat ging zeggen. Nou ja, goed, in ieder geval de ochtendgymnastiek. En zometeen gaan we het even hebben over wat ik al zei, theaterhoppen. En wat dat is? Nou, dan moet je blijven luisteren. Maar eerst terug naar de muziek. Doen we onder andere met deze.

0: Ja, ik denk ik laat hem helemaal uitdraaien. Dit was Moonlight van Diesel Disco en Stephanie June was dit trouwens. Het nummer komt allemaal uit 2013 alweer. Nou, een tijdje geleden dus. En daarvoor draaiden wij de nieuwe single van Friday. Hij is, toevallig vorige week uitgekomen. Met Children of the Moonlight. En ja, nou goed, het is nou een beetje... het is nog geen Moonlight, hè?
1: Nee hoor.
0: Nee, hè?
1: Nee hoor. Ah, ja. Ik moet mijn koffie even pakken.
0: Ja?
1: Ik heb die van jou meegenomen eventjes. Dus ik moest even mijn koffie al gaan pakken, maar ik heb die van jou alleen nog meegenomen eerst. Dus, daar is een koffie.
0: Nou.
1: Ja, nou ja, dat moet ook gebeuren. Koffie
0: ja,
1: is een bedrijfsoort.
0: Zo.
1: En het was goedgekeurd trouwens, mijn zingen.
0: Was goedgekeurd?
1: Ja.
0: Door wie?
1: Door Rob.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Ja.
1: Ja, nou ja, nee, maar dat... Dat het was goedgekeurd.
0: Met algemene stemmen aangenomen.
1: Ja. Met algemene stemmen...
0: Algemene stemmen aangenomen.
1: Ja, nou, bij hem
0: dan. Algemene stem. Dan.
1: Ja. Heb je trouwens gekeken naar Beestenboel?
0: Nee.
1: Wat?
0: Oh ja, heb ik wel gezien trouwens. Jawel.
1: Soms hoor je van die man...
0: Nee, André van Aert,
1: dan snap je van die man geen ding meer. Wat vond je ervan?
0: Leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: ik vond het leuk.
0: Hartstikke gaaf met die...
1: Met vooral de kippen.
0: Ja,
1: die waren erg grappig. Ik moet toegeven, ik vond de kippen ook erg grappig. Ja, die... Beestenboel, ik ga het zeker...
0: Zondag een nieuwe aflevering, hè?
1: Ja. En Jolanda vond het ook leuk. Dus het kijkt lekker weg. Je moet eventjes een beetje wennen misschien soms aan bepaalde dingen. Omdat het natuurlijk anders is dan dat je gewend bent, zeg maar, van de programma's. Maar ja, ik vond het wel... Ja, ik vond het ook grappig. Ik moest wel lachen. Nicole!
0: Ja,
1: de kip, Nicole. Ja, dus. En de kijkcijfers die waren redelijk goed. Dus ook dat werkt absoluut mee. En dat is ook wel fijn voor ze, want daar draait het natuurlijk uiteindelijk om.
0: Ja, want het nieuwe tv-seizoen gaat nu van start, hè, geloof ik. Vandaar, zaterdag, hè?
1: Ja, min of meer wel. Er komen nieuwe programma's aan. En zullen we het straks nog wel even over hebben. Over de nieuwe programma's die er nou aan gaan komen. En natuurlijk is nog steeds bezig. Heel belangrijk. BNB Vol Liefde. Ja. Ja, okay. Het is nog steeds bezig. En het duurt nog volgens mij hierna nog een week. Dus nog 2 weken. Moet ik uit mijn hoofd zeggen. Dus als het goed is, nog 2 weken. Maar in ieder geval 3 dagen lang. Van de ene bijzondere locatie naar de andere bijzondere locatie. Het gaat om theaterhoppen, zoals het heet. Nou, muziek, comedy, theater en kleinkunst. Het komt allemaal samen. En dat op 23, 24 en 25 oktober staat de 4e editie van het Theaterhoppen Oosterhout op het programma. Nou, wie erbij wil zijn, moet zaterdag 5 september klaar zitten. Vorig jaar waren alle kaarten binnen 10 uur uitverkocht. En ze denken dat het dit jaar nog steviger gaat worden. De start en de afsluiting is in de Schelleboom. Er zijn slechts 100 kaarten per dag. Dus voor die 3 dagen zijn er slechts maar 100 tickets beschikbaar. En het kan dus hardlopen. Dus als jij een ticket wil, ga dan op 5 klaar zitten om 10 uur. Want dan kun je beginnen met de online kaartverkoop. En ja goed, het is een evenement wat hij doet. Het is juist kleinschalig. Maar theaterhoppen anders dan een gewone avond in het theater. Geen grote zaal, maar honderden bezoekers. Maar artiesten die soms letterlijk op een paar meter afstand optreden. En ook de locaties spelen daarbij een belangrijke rol. Inwoners, ondernemers stellen zich belangeloos hun deuren open om ruimte te bieden aan artiesten en publiek. En zo ontstaat dus het Theaterhoppen. Nou, dat is allemaal op 23, 24 en 25 oktober. En dat moeten we er nog over zeggen. Het begint, de kaartverkoop is op zaterdag 5 september. En ga er klaar voor zitten, want dan komt het absoluut helemaal goed. Dit zijn Peggy en Donald. Zomer en winter. Ja.

0: Ja, uit de tv-serie Carter kwam het oorspronkelijk. Welcome back, Carter. En het werd toen gezongen door John Sebastian, inderdaad. En, maar het kwam uit een tv-serie. En die heette Welcome Back, Carter. En dit was Erik Bekes met Welkom Thuis. En dat andere nummer was gewoon simpelweg Calo La Vita. En je hoorde hem in het Nederlands door Peggy en Donald, 1968. En zomer en winter. Ja, nou ja, de zomer die is nog steeds wel aanwezig. Alhoewel het al een beetje herfstachtig begint te lijken in Nederland.
1: Ja, deze komende week.
0: Met alle dingen. Ja, dat wil ik nou niet horen. Want dan ben ik in een. Want dan heb ik een gezellige villa feestje.
1: Oh.
0: Maar ja, dan ben ik lekker een week lang. Een week lang zit ik in een villa. Dus,
1: of je buiten kan zitten, weet ik niet. Maar.
0: Ja, nou nee, maar dan zitten we in de jacuzzi en zo.
1: Oh, oké. Okay. Ah. Buiten in de jacuzzi.
0: Wij zullen wel in de jacuzzi onder andere.
1: Met een parapluutje waarschijnlijk.
0: Nou, dat zit in jacuzzi. Een jacuzzi zit onder een afdak.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh nee, het kan.
0: Nou, dat is zeker. Dus daar kunnen we dan heerlijk in zitten. En dan regent het nou in. Het water is warm. Wij zitten erin. Dus wat willen we nog meer?
1: Ja. Maar dan word je nat.
0: Ja, maar dat word je toch wel als je in een jacuzzi zit.
1: Ja, hé.
0: Ja, ik zit aan een berg in het heim.
1: Oh, oké.
0: Okay. Hoe vind je dat?
1: Ja.
0: Ja, dus, okay. Dus het wordt afwachten hoe het weer gaat worden. Nou ja, en als het weer iets minder is, ook niet erg. Want je kan er altijd leuke dingen doen. Dus dat is
1: zo
0: ook belangrijk.
1: Is het, ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, wel.
0: Ja, dat dacht ik ook.
1: Ja. Goed, tijd voorop.
0: Tijd voorop, inderdaad, ja. En niet zomaar iets, maar het beloofde land.

0: Er zijn zoveel nummers die kan je eigenlijk wel blijven draaien. Ondanks dat het dit nummer al uit 2011 afkomstig is. Dit is er ook zo eentje van Spinvis. Het komt allemaal van het album Tot Ziens, Justine Keller. Het nummer dat heette natuurlijk Kom Terug.
1: Maar had ik wel bij Spinvis. Ik vind heel veel leuk van hem. Maar ik moet er ook wel bij zeggen. Op een gegeven moment het wel een beetje. Dat ik wel de hoe noem je dat?
0: Nou, ze hebben niet altijd toegankelijke muziek, laat ik
1: het
0: zo
1: zeggen. Ik vind het soms een beetje. Daarna bij dit nummer ook. Je blijft.
0: Ja, maar blijft lekker in je hoofd hangen.
1: Jawel. Nee, maar dat is ook wel zo. Dat is ook wel zo. Nee, maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar
0: ze hebben niet altijd echt hele toegankelijke muziek, tenminste. En dat is wel bij Spinvis. Maar daarom is het ook wel heel mooi. Uitdagend vind ik het. Uitdagende muziek.
1: Dat absoluut zeker. Hey André, er komt aardig wat op tv vanavond. Dit weekend sowieso beginnen er allerlei nieuwe programma's. Als je een beetje vandaag meekijkt. Begint op Nederland 1 Wolven. Pieter Derks en Soendus die presenteren het programma Wolven. Een spelshow in 13 deelnemers. Eigenlijk in een dorpje in de bossen moeten ontdekken wie te vertrouwen is en wie niet. Nou, iedere nacht slaan de drie wolven in een groep toe. Maar wie zijn het? Daar moeten ze achter komen. Dus een beetje wie is de mol achter effect. Ja. Dat begint om 8:30 op Nederland op NPO 1. En daarna een nieuwe aflevering van Beste Zangers. Koen Wouters en Chris Wouters openen de aflevering van Beste Zangers met een de Clouseau special, zeg maar gerust. En dan is er ook de opening van het cultureel seizoen, kunst en cultuur, zeg maar gerust, in het teken van kunst en cultuur. En dat is op NPO 3 om 10:00. Dat is een Eindhoven. 3 dagen lang staat het in het teken van kunst en cultuur met de opening 2026 live. En dat is ook allemaal op tv. Voor de rest is er een David Bowie The Final Act documentaire. Die komt daarna op NPO 3. En natuurlijk zijn er ook NPO op niet alleen bij de NPO, maar ook bij de commerciële een aantal programma's die opnieuw die nieuw starten. RTL start dit weekend met Make Up Your Mind, nieuwe afleveringen. En Taskmaster. En een programma waarin Arjan Lubach die hilarische chaos in goede banen moet brengen met vijf comedians en een tikkende klok. Nou, en ze moeten dus van alles gaan doen. Dus hoe dat

0: Oh nee, gooi je nog even een blokje op. Als is dadelijk uit.
1: Nee, ik deed ping.
0: Nee, dat heb je er net al, had je er net al gezegd.
1: Ja, maar dat
0: met die digitale piano die wij hadden.
1: Ja, maar ja. Dat klinkt toch mooi.
0: Ja, MP3 piano.
1: Ja.
0: Ja, opgevouwen en al.
1: En dat, dat sowieso.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ah. Ja. Goed, dit was de Chico's uit 1958 alweer. Oh, dat is lang geleden.
1: Ja, weet je trouwens dat een van de Chico's ooit die, hoe heet ze nou was, dat die stem van die eerste Angelique was?
0: Oh, oké. Okay. Oh, zo'n ding. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Van de enige echte hit
0: ja, ja.
1: Die Angelique had.
0: Ja. Ja, waarvan dus, het heel lang
1: wanneer je me zoekt,
0: geheim houden zou ja, willen worden, maar dat is toch altijd niet gelukt.
1: Wanneer je me zoekt, ik zit in de Japjum.
0: Ja, ja, ja, zoiets.
1: Die?
0: Ja, die dus.
1: Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Hè? We gaan op naar het nieuws.
0: Ja.
1: We zijn zo weer terug.
0: Tot zo.
1: Voor het volgende uur. Tot zo.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het dodental na de overstromingsramp in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eisten de overstromingen levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om de vermisten op te sporen. Huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de Straat van Hormuz. De kapitein en de rest van de bemanning van de veerboot die gisteren kort na vertrek bij Noord-Cyprus omsloeg zijn gearresteerd. Waar het scheepspersoneel precies van wordt verdacht en hoe het schip kon omslaan is niet bekendgemaakt. Bij het drama kwamen zeker 8 mensen om het leven en nog 18 worden er vermist. En Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever per boot bereikbaar. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. Tot slot het weerbericht. Vandaag wisselvallig met slechts af en toe zon en verspreid over het land buien. Er is ook kans op onweer, hagel en windstoten tot 75 km per uur. Lokaal kan er veel neerslag vallen met de grootste hoeveelheden in het noordwesten. De temperatuur komt uit tussen 20 en 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag.
3: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
3: Rozo Radio.
4: De Rozo Express.

0: Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Dit is de Rosso Express met André en Dave. André en Dave.

0: En dat was de titel van Tangerine van onze wisselalbum Family Tradition. Welkom in het tweede uur weer van de Rosa Express.
1: Ah, wacht even hoor.
0: Ja?
1: Was het nou het album Tangerine of was het nou het album van Tangerine?
0: Van Tangerine.
1: Ja? Nee, ja. Okay. Ja, nee, oké. Okay. Nee, oké, okay, ik moet het even zeker weten. Anders dan zit ik er en dan heb ik een trekfout en dat kan natuurlijk niet. Hè? Dus ik moet het wel goed horen natuurlijk, hè? Hij zit me nou aan te kijken zo van, wat ben jij nou weer mee bezig?
0: Ja, wat kan ik daarop zeggen? Nou, doe maar niet.
1: Nee, ik zeg
0: me niks op. Nee.
1: Zeg maar niks, nee.
0: Oh nee, dan gaat hij weer zingen. Oh nee.
1: Dat is Rob de Nijs.
0: Ja. Maar ik hoor het liever van Rob de Nijs, hè? Zo op.
1: Ik kan best goed zingen.
0: Ja.
1: Volgens vrienden van mij kan ik goed zingen.
0: Geweldig.
1: Dus, en die zeggen dat ik goed kan zingen.
0: Daar
1: dus
0: zijn de meningen over verdeeld.
1: Niet mouwen, ik kan goed zingen.
0: Ik mouw helemaal niet, dat doen katten.
1: Nee, dat doen katten ook.
0: Ja,
1: maar.
0: Ja.
1: Maar dat doe jij ook. Dus,
0: Nee hoor. Nee,
1: ja, miauw, miauw,
0: ze helpt het de waarheid. Ja, ik weet het, ik kom af en toe een beetje aan recht aan, dat weet ik wel.
1: Even denken hoor.
0: Goed, laat ik nou hier gewoon een serieuze noot zijn in dit programma.
1: Oh, dan weet ik. Oh nee, dan weet ik het al. Dan ga je Marco Borsato nou draaien.
0: Marco Borsato?
1: Ja, dan ga je nou.
0: Daar nou weer bij?
1: Dan ga je nou Marco Borsato draaien.
0: Nee, hoezo?
1: En jij hebt het
0: daar
1: over,
0: nou weer
1: jij,
0: bij?
1: Jij hebt het over de waarheid.
0: Zie je op de andere playlist kijken of zo?
1: Nee, maar jij hebt het over de waarheid. Het is
0: ja,
1: de waarheid. Ook,
0: ja.
1: Goed. Nou, heb ik gelijk of heb ik geen gelijk?
0: Nou, voor deze keer krijg je van mij gelijk.
1: Ja?
0: Ja, dus voor deze ene keer hoor.
1: Nee, even voor de duidelijkheid.
0: Even voor de.
1: Ja.
0: Ik ga het niet herhalen, hè?
1: Even voor de luisteraar.
0: Goed.
1: Dus, dat we dat doen. Maar goed, namens ons is welkom terug. En voor degenen die net ingeschakeld zijn, een hele goede morgen. En ook bij de OTS natuurlijk, hè, want die moeten we niet vergeten om mee te nemen in dit programma. En ja, in de tweede uur altijd natuurlijk nog heel veel meer leuke informatie. We gaan het straks even hebben over die snuffelmarkt morgen. En natuurlijk ook tijd voor een A en B plaat, hè?
0: Ja, ja. En ja. Waarom draai ik nou? Veronica, sorry.
1: Nou, doe dat iets, André. Vertel het
0: nou,
1: eens.
0: Omdat ik heb daar nog een verhaaltje bij trouwens.
1: Vertel.
0: Want het is namelijk 52 jaar geleden dat de zeezenders de lucht uit moesten. Mm-hmm. En heet dat? Rock Art. Die museum, weet je wel. Museum Rock Art in Hoek van Holland. Die staan maandag 31 augustus namelijk stil bij het einde van het hoofdstuk uit de Nederlandse radiogeschiedenis. Het is namelijk dan 52 jaar geleden dat Radio Veronica, Radio Noordzee International en Radio Atlantis hun uitzendingen vanaf zee moesten beëindigen. Vanaf 1 september 1974 werd namelijk medewerking aan zeezenders strafbaar.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk het hele verhaal.
1: Nou, laat het maar horen dan.
0: Ja.
1: Veronica, sorry.
0: Ja.
1: Hier is Peter Koelewijn.

0: 1974 kwam onze A en B plaatsen aan. Millie was de B-kant van Veronica, sorry, van Peter en zijn koele wijn.
1: Peter en zijn koele wijn. Ja, dat had hij ook kunnen noemen. Peter en zijn koele wijn.
0: Hij had koele wijn naast hem staan.
1: Ja, hij moet geen Rockets nu altijd moeten noemen. Hij had Peter en de koele wijn.
0: Peter en de koele wijn.
1: Ja. Ja, dat was een hele goede geweest.
0: Goed, bij deze is de naam veranderd.
1: Goed, we hebben natuurlijk nog, er zijn nog meer programma's deze week die starten. En afgelopen vrijdag gisteren dus, startte ook De Bouwers, een nieuwe fase.
0: Ik heb
1: de eerste aflevering al gezien. Ja, het blijft Frans Bauer ten top. Nou, aanstaande vrijdag is er weer een nieuwe aflevering. Maar een nog meer programma's starten dan weer. Want ook 2 voor 12 start weer. Niet te vergeten hebben we ook weer, en dat start ook aanstaande vrijdag, ja, Got Talent. Het is niet Holland Got Talent, maar het is een samenwerking tussen Nederland en België. En de presentatie is in handen van Chantal Jansen en Koen Wouters. Ja, en ja goed, wie zit er in de jury? Nou, Dan Garrity zit weer in de jury. In ieder geval ook Karin K3 Dame zit erin. Jawel.
0: Okay.
1: Karin van K3 zit erin. Ja goed, het wordt weer een... Dus het is gewoon heel simpelweg... Ja, eigenlijk een beetje een ding. Eigenlijk een beetje een ding. Soendoes zit trouwens ook in. En Mark Muyghuiber zijn aangevuld met James Cook. En zangeres Karen Damer dus inderdaad. En die zitten allemaal in de jury van Got Talent. Dus talent uit België en Nederland komt samen nu. En het wordt nu een heel andere show, zeg maar. Maar wel natuurlijk met dezelfde leuke opzet. En ik ben benieuwd hoe het gaat worden, want ik heb daar heel erg veel zin in. En op SBS6 staat Grote Gezinnen, Grote Vakanties. Die start daar weer. En natuurlijk is ook All Inside is weer gestart. Dus ja, dus er komen heel wat leuke nieuwe programma's aan. En ook heel wat programma's die gaan gewoon weer lopen. En ja, goed, het blijft leuk. Het blijft leuke tv. En lekker genieten van al die programma's is ook van groot belang.
0: En inderdaad, weet dat vandaag Inside is ook weer begonnen. Ja, klopt.
1: Dat is ook begonnen.
0: En ze waren gisteren weer lekker bezig. Dus
1: ja,
0: okay. was weer gezellig.
1: Te afwachten hoe dat verder gaat lopen. Want ze schijnt van alles op de achtergrond te spelen.
0: Ja, maar dat hoor je al zo vaak. En ja, ik denk ook wel een beetje dat het gespeeld is. Goed, twee nieuwe. Hier is de nieuwe single van Rondé. My God. Mooi nummer.

0: Nou. Jij was aan het, André was aan het praten.
1: Ja.
0: Maar jij was ook niet aan het opletten.
1: Ja, dat doe ik wel meer.
0: Foei, André.
1: Dat doe ik wel meer praten.
0: Foei.
1: Wat foei?
0: Ja, dat kan toch niet? Dat je aan het praten was en dat jij dan, vergeet dat plaat
1: afgelopen
0: is. Ik vergeet
1: het helemaal niet hoor. Nee, nee.
0: Nee, nee.
1: Ik vergeet het helemaal niet.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee.
1: Goed, moet ik nog afkondigen?
0: Ja, je hoorde It's My, It's Your Call van Suus uit, nieuw. En ook nieuw, I Run Day, Oh My God.
1: Ja.
0: Oh My God. Ja.
1: Oh My God.
0: Oh My God. Ja, dat kan natuurlijk ook. Kun je er ook bij zeggen.
1: Maar je moet het volgens mij in het Engels zeggen. Ja.
0: Oh My God.
1: Ja.
0: Of, nee, we kunnen het nog beter maken. OMG.
1: OMG.
0: Ja, OMG.
1: Okay.
0: Ja, dat wordt ook vaak gezegd.
1: Ja,
0: dat is dan afkorting voor Oh My God.
1: Afkorting, ja.
0: OMG.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Ja, laat het daar maar op houden.
1: Nou, okay.
0: Goed. Natuurlijk is er die snuffelmarkt. Die is morgen. En nou moet ik het er even bij pakken, want ik heb zoveel schermen openstaan, dan is het altijd leuk. Op 30 augustus namelijk wordt er de outdoor Luikse snuffelmarkt gehouden in Breepark. Kom gezellig struinen langs bijna 400 kramen vol tweedehands schatten. Curiosa, brokante, vintage pareltjes, et cetera, platen, cd's, nee, je kan het zo gek niet bedenken. En handige koopjes zijn er natuurlijk ook. Het is allemaal te vinden op het parkeerterrein van Breepark. En er is een foodplein, gezellige terrassen om even bij te komen. Live muziek en een vrolijke kinderentertainment. Springkussens voor kinderen, waarom niet voor volwassenen.
1: Jij mag ook wel mee springen hoor.
0: En natuurlijk een unieke marktsfeer. Nou ja, goed, je kan er van alles vinden. En dat voor kleine, grote, middelgrote prijsjes, et cetera. Je kan het er allemaal vinden. Je kan dus naar die Luikse markt. Er valt een hele hoop te vinden gewoon. De intree is €5. En kinderen tot met 12 jaar zijn gratis. De intree betaal je wel aan de kassa op de markt op dat moment. En parkeren is heel gratis. Dat is morgen in Breepark, zondag 30 augustus.

0: Ja, ik denk, laat ik eens een keer de dansversie pakken van Rob de Nijs met Ik geloof in jou. 1997 kwam dit trouwens. En daarvoor draaiden wij Buurman met Dans met mij. En dat komt allemaal uit 2017. En daarvoor gingen we even naar België.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, bij deze. Oh. Ja, we zaten in België. Hey André, je houdt van kermis. Ben je trouwens nog een kermis geweest in Oostenrijk?
0: Ja.
1: Heb je nog ergens ingezeten?
0: Nee.
1: Hoezo nee?
0: Ja, alleen in de spin, de spijder.
1: Maar de Muziek Express niet?
0: Nee.
1: Waarom niet?
0: Daarom niet naar gewoon gezin. Ik had koppijn, dus...
1: Maar dat is altijd jouw ding waar je altijd ingaat.
0: Nee, deze keer niet. Nee. Dus... Maar het was wel gezellig, dus...
1: Ja, natuurlijk. Altijd. Kermis is altijd gezellig. Ja. Nou, er zijn nog meer kermissen hoor. Want dit weekend namelijk, wie er zin heeft in botsauto's, suikerspinnen en rondjes in attracties, hoeft niet ver te zoeken. Want zowel in Ulvenhout als in Teteringen is de kermis begonnen. Nou, in Ulvenhout is de kermis donderdag al van start gegaan en is het tot en met maandag 31 augustus een vanmiddag en avond al vol kermisplezier in Oosterhout te vinden. En ook in Teteringen staat de kermis dit weekend opgesteld. En daar kunnen bezoekers vanaf gisteren, vandaag en morgen in de verschillende attracties et cetera kunnen ze terecht. Dus zowel in Teteringen als in Ulvenhout is er dit weekend kermis. Dus als je de ene kermis hebt gezien, kun je door naar de andere kermis. Want het zit allemaal vlak bij elkaar. En ja, goed, er is aardig wat te doen. En in beide dorpen zijn sowieso naast de kermis en sowieso ook te vinden de braderie. Een dorpsloop en een wielerronde. En in Ulvenhout staat Ulvenhout Door.
0: Lukt het?
1: Op het programma. Ja, nou, dat heet Ulvenhout Outdoor. Maar dat hebben ze dus aan elkaar geschreven als Ulvenhout Door.
0: Oh ja.
1: Ja, dus...
0: Hadden een streepje tussen moeten zetten.
1: Ja, op het programma. En zo bevinden in Teteringen, dus die braderie, de dorpsloop en de wielerronde plaats. Nou, als we het dan toch hebben daarnet over dansen, want het was de dansenversie van Ik geloof in jou, gaan we het nou even hebben over slow dancing. Dit is G-Race.

0: Oh, what a boy.
1: Oh, what a boy. Ja, nou ja, goed. Ik vond dit wel leuk om te draaien. Want niet iedereen weet wat namelijk het verhaaltje is. Dit was Johnny Baars, die we dus kennen van... Alle leuke jongens willen vrijen en dat soort dingetjes. Maar deze hoor je zelden of nooit. Oh, what a boy. Wauw. En ja, goed, ik vind het wel leuk om dit soort dingetjes ook eens te laten horen. Want je hoort dit nooit. Trouwens daarvoor, G-Race. André zei, oh, daar wil ik ook wel mee slow dansen. Ja. Nou, ja. André, nee. Maar ja, ja goed, dat terzijde. En ja, het zijn wel die leuke van die plaatjes die je nooit hoort op de radio. Dit is gewoon 1991 trouwens. En ja, goed, dus blijft lekker. Blijft lekkere muziek. Ja. Muziek nu van Danny Vera nu. Honey South.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. De olieprijzen zijn vanochtend weer gestegen door escalerend geweld in het Midden-Oosten. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen heeft afgelopen nacht rond 1 uur een explosie plaatsgevonden. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en van de bovenwoningen zijn gesprongen. Er zijn geen gewonden gevallen. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het Waddeneiland Texel is vanaf volgend jaar ook vanuit Den Oever bereikbaar per boot. Vanmiddag start de eerste proefvaart en wordt de nieuwe veerboot officieel onthuld tijdens de visserijdagen. Daarmee komt er voor het eerst een alternatief voor de vaste bootverbinding vanuit Den Helder. En huishoudens die nu een vast energiecontract afsluiten zijn jaarlijks gemiddeld bijna €600 duurder uit dan in februari. De scherpe stijging van de energieprijzen wordt vooral gedreven door duurder gas, wat een rechtstreeks gevolg is van het conflict in het Midden-Oosten en de verstoorde scheepvaart door de straat van Hormuz. Het weer tenslotte. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt vandaag gemiddeld zo'n 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Ook de rest van de week blijft het wisselvallig. En tot zover het nieuws.

0: De trein. Ik reis er graag mee. Een heerlijke, comfortabele manier van reizen naar bijna alle bestemmingen op het westelijk halfrond. Je ontmoet er bijzondere medereizigers die je soms bekend voorkomen.
1: André en Dave.
0: Reizen met de trein geeft rust en ruimte en het uitzicht is altijd weer anders.
2: Goedemiddag, station.
1: Rosso Express.
3: Iedereen uitstappen graag.
0: Ah, dat is mijn halte.
1: Rosso Express.

0: Ja.
1: Zo mooi.
2: Tangerine.
1: Tangerine, ja. Zo'n mooie stemmen. Dat past bij elkaar. Hè?
0: Ja.
1: Heel mooi was dit trouwens. Every Rainbow heette het nummer. Het komt allemaal van het mooie album Family Tradition. En ja. Niet te verwarren met dat album dat eerder deze maand, of dit jaar al is verschenen. Want dat is namelijk een live versie.
0: Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk... kijk, als je tangerine neemt, het is een fruit eigenlijk, hè?
1: Zij? Ja.
0: Tangerine is een fruit. Het is een fruitsoort. Het is eigenlijk een sinaasappel, zeg maar.
1: Hmm.
0: Ja, een soort sinaasappel. Een tangerine, dus ja, dat... ja.
1: Nou, het is een... hoe heet dat? Een een-eierige tweeling is het.
0: Ja.
1: En ja, de twee broers, dus...
0: Ja, het is eigenlijk een soort... Wat ik al zei, het is een tangerine. Een mandarijn. Mm-hmm. Is het eigenlijk? Eigenlijk is het een mandarijn. Maar ook weer niet helemaal. Ja, het is heel lastig eigenlijk. Want wij kennen mandarijnen. Maar je hebt dus ook tangerines. En dat is dan ook een mandarijn. Maar ja, hoe moet ik het zeggen? In Engeland kennen ze tangerines. Dat zijn mandarijnen dan in dit geval. Maar ja, je kan ook zeggen sinaasappel. Ja,
1: ik ben benieuwd hoe dat ze eigenlijk op die naam zijn gekomen.
0: En dat, is ook...
1: ik ook eens een keer naar op zoek trouwens.
0: Ja.
1: Is dat wel ergens te vinden op het grote database wat internet heet.
0: Oh ja.
1: Ja.
0: Oh, dus, absoluut. Absoluut. Ja. Ja. Vind het en u vindt het.
1: Zo is het.
0: Oké, dat zeggen? Ja. Ja. Vind het en u vindt het.
1: Of meneer of mevrouw Google, die zal het altijd wel weten, denk ik.
0: Ik denk, Google.
1: Nou, laten we eventjes verder graven. Door,
0: nou, dat sowieso. AI. Maar natuurlijk nog heel veel meer leuke dingetjes straks ook nog. En ja, we gaan even kijken wat er nog meer te doen is. Dus ik zou zeggen, blijf even luisteren. Ja,
1: ja, zo
0: ik denk het wel. Ik denk het al het beste is. Ja.
1: Het is nu tijd voor onze XXL-track.
0: Zeker. Amor.

0: Zo. Dat was even een aparte versie van...
1: Doorbreken.
0: Dat zei van Waterval.
1: Ja.
0: Ik heb hem namelijk zelf gemixt met de originele en met de die deze week is uitgekomen.
1: Mocht je nou denken zo van... ik wil een worstenbroodje hebben, gratis en voor niks.
0: Hey, lekker.
1: Nou, dat kan. Maar dan moet je wel het volgende doen. Dan moet je namelijk op 1 september...
0: Ja.
1: Ja, moet je naar het bijvoorbeeld het Valkenbergpark in Breda gaan.
0: Ja.
1: Om 3:00 en daar worden gratis worstenbroodje uitgereikt. Je kan ook naar het stationsplein gaan van Den Bosch aan de centrumzijde. Dat is om 5:30 worden er uitgereikt. En zo ook onder andere in Bergen-op-Zoom, Stappengoor bij de Fontys Campus in Tilburg. In Eindhoven en bij Eindhoven Airport onder andere. En dat allemaal op 1 september. Dan worden er tracteer. Omroep Brabant, precies 50 jaar oud, trakteert dan op worstenbroodjes. Ja, dus de worstenbroodjes die kun je dan kun je gratis een worstenbroodje scoren. En dat krijg je dan namens Omroep Brabant. En ze doen dat dus vanaf 6:00 tot 7:30 op Eindhoven Airport, 's ochtends op 1 september dus hebben we het over. Hè? En dan gaan ze door naar de Eindhoven TU Campus. Om 9:15 gaan ze dan weer naar, zijn ze dan te vinden in, op de Fontys Campus op Stappengoor in Tilburg. Daarna de Grote Markt in Bergen-op-Zoom om 10:00. 11:15 de markt in Roosendaal. Dan om 1:15 bedoel ik in het centrum in Oudenbosch. En om 3:00 in het Valkenberg in Breda, oftewel het Stadspark. Daarna gaan ze door naar Uden om 4:00. En om 5:30 zijn ze dan te vinden in het Stadspleincentrum. Bij het Stadsplein aan de centrumzijde, wel staan stationsplein moet ik zeggen. Aan de centrumzijde van Den Bosch. En dan kun je daar een gratis worstenbroodje krijgen. Dus je kan dan allerlei gratis... Jams krijgen. Dus ik noem dat even jams. En als ze dan lekker warm zijn net en ze komen net van de dingen af. Oeh, jongens. Dan kan ik toch wel zeggen dat ik dat heel erg lekker
0: vind. Dan mogen ze mij even wakker maken. Zo'n worstenbroodje. Echt.
1: Nou ja, wakker maken weet ik niet. Want dat lukt bij mij meestal niet. Maar,
0: dat lukt wel. Jawel, dat lukt wel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Nee.
0: Jawel.
1: Geloof mij maar. No. Maar goed, gaan we het niet over hebben. We gaan niet in discussie, want ik weet dat dat toch niet is. We gaan lekker bij jou wakker maken. Maar mij wakker maken.
0: Ik krijg je best wel wakker, denk ik, volgens mij.
1: Ja. Ik ga je straks even een verhaaltje vertellen, dan snap je wat ik bedoel. Ja,
0: ja, oké.
1: Laten we maar plaat gaan draaien.

0: Kenny B. en Benjamin Faya was dit met Lobby Bakka. En dat schijnt te betekenen Surinaams voor weer liefde of terugkerende liefde. Dus
1: terugkerende liefde.
0: Leuk nummer. Trouwens, er komt een album aan hè, van oom en neef. Want het zijn oom en neef.
1: Ja, zijn het oom en neef?
0: Ja, het zijn oom en neef.
1: Dus. Ja, dat wist ik dan eventjes nog niet, maar dat maakt niet uit. Maar
0: research, hè? Research.
1: Research. Ja. Ja. Recherche.
0: Maak er zelf maar iets van.
1: Ja, ik vond het wel leuk.
0: Hey, kijk even op onze website, op de playlist. Want daar staat de beschrijving van het nummer eigenlijk. Wat meer informatie, et cetera. Dus rozenexpress.com.
1: Ja, en daar kun je ook nog veel meer op vinden. Dus rozoexpress.nl trouwens kun je het ook gewoon doen. Hè? Dus dat mag ook. Hè? Dus het is niet zo dat de dingen ook... Want dat zou onzin zijn. Want je kan hem ook op .nl vinden, maar ook .com. Ja. Op beide kun je hem vinden.
0: Ja, als je .nl intypt, dan kom je automatisch ook op .com.
1: Ja, goed.
0: Maakt niet uit.
1: Nou, dat is toch mooi? Dus, ja, want daar draait het om.
0: Moderne technieken. Ja.
1: Dit is alweer een bejaarde techniek aan het worden. Als je erover nadenkt.
0: Internet, bedoel je?
1: Nou, nee, gewoon ook internet. Internetpagina's en websitejes. Ja. Websites bouwen. Ja, dat is toch ook alweer een ding.
0: Ja, daar kan je gewoon AI voor inschakelen. Bouw een website, et cetera. En dan wordt hij helemaal automatisch gebouwd zelfs.
1: Nou dat, zaterdag, vandaag dus eigenlijk zeg maar, moet ik er wel even meenemen. 29-8 is Wout van der Wild en Ilse van der Wild, sopraan, doen dit keer het marktconcert in Sint-Jans-Basiliek in Oosterhout. Want daar wordt het nu weer gehouden, de kermis is weer voorbij, dus ze kunnen weer de normale locatie meepakken. En je kan het terecht vanaf 3:00 tot 3:45, dus. Dan is het concert weer tussen 3:00 en 3:45. Dan wordt dat een marktconcert weer gehouden aan de Sint-Jans-Basiliek. En op zaterdag 5 september, dan is Ton Stevens. Die zal het doen en die doet een Wout Kalkman Memorial. Maar dat is volgende week zaterdag. Maar deze zaterdag, vandaag dus, 29 augustus, heb je Wouter van der Wild en Ilse van der Wild als sopraan te horen. En dat allemaal dus in de Sint-Jans-Basiliek in Oosterhout aan de markt nummer 28. En daarbij dus het begint allemaal om 3:00, maar om 2:30 is de Sint-Jans-Basiliek al geopend om te gaan zitten voor dat gratis marktconcert.
0: Stukje drama?
1: Linda met Ron. Ja, leg jouw hart in mijn twee handen. Ik kon het niet laten. Ik dacht voor één keer een drama uit de jaren 60. Ja, dit is echt drama uit de jaren 60, hoor. Let maar op. Dit komt in 1966 en het is de enige single die deze Linda Meron ooit gemaakt heeft. Dus we duiken even diep terug in de tijd en daarna gaan we het even hebben over het duiveltje van Ha. Ja, luister zelf maar.

veel, veel te doen. Wie de wanne wer, wie de wanne wat dit woem. Wie de wanne wijn, wie de wanne wat dit witte, wie de wanne wo. Wie de wanne wat dit wat. Hey. Pijns de dag en nacht over, hoe kom ik daar nu uit? Wie de wadde wacht, wie de wadde altijd wuit, hoe kom ik daar nu uit? Maar wat hij ook verzon, het was dat ieder plan mislukte. Wie de wadde won, wie de wadde altijd wukte, ieder plan mislukte. En nolens volens moest hij blijven zitten op zijn plek. Wie de wadde woest, wie de wadde altijd wek, wie de wadde won, wie de wadde altijd wukte, wie de wadde wacht, wie de wadde altijd wuit. Tot dat hij op een keer bepaald iets groots had uitgekind. Wie de wadde weer, wie de wadde altijd wint, iets groots had uitgekind. Hij maakte zich een knop waaraan een springding werd verbonden. Wie de wadde op, wie de wadde altijd wond, een springding werd verbonden. En daarmee kwam hij hoeplala gesprongen uit zijn doos. Wie de wadde woep, wie de wadde altijd woos. Wie de wadde op, wie de wadde altijd wonden, wie de wadde weer, wie de wadde altijd wint.

0: stemmen, bulderende stemmen. Slechts één uit het gareel en heel de zaak loopt in elkaar.
1: Wie de waarde wil, wie de waarde altijd waar.
0: Wie de waarde weet, wie de waarde altijd wemmen, wie de waarde mag. Wie de waarde altijd wie.
1: Eén lied met één moraal is veelal niet meer zo in tel.
0: Wie de waarde wel, wie de waarde altijd wel, vaak niet meer zo in tel.
1: Blijf keurig op je plaats, meneer, is stipt de plicht met vrachting.
0: Wie de waarde waas, wie de waarde altijd wacht, is stipt de plicht met vrachting.
1: En niemand om je heen zal zich herinneren wie je bent. Wie de waarde heen, wie de waarde altijd bent.
0: Wie de waarde waas, wie de waarde altijd wacht, wie de waarde waal, wie de waarde altijd wel.
2: Het duiveltje van Ho. En het leuke is dat, dat dit nummer geschreven werd door Jules de Korte. Het was de B-kant in de tijd van het singeltje De Meisjes van de Suikerwerk, van het Suikerwerkfabriekje. Maar ik vond het ook wel een keertje leuk om te laten horen. Jan-Willem ten Broeke hoorde je samen met Gerard Cox. En op het singelhoesje, als je het singelhoesje bekijkt wat erop staat op onder andere onze Facebookpagina, moet je heel goed opletten. Want de twee dames die zijn officieel niet voor op in het nummer zelf. Maar ze staan er wel op. En de linker is Ati Dijkmeester. En de andere is Judith Bos op het hoesje. Dus dat maakt het dit ook wel weer leuk. Dus kijk maar eens naar de hoesjes. Dit nummer is geschreven door Jules de Korte. En je hoorde Jan-Willem ten Broeke dus. En Gerard Cox allebei niet meer onder ons trouwens. Jammer genoeg. Maar toch wel leuke dingen gemaakt. Dat is één wat zeker is. Zo. Tijd voor Rob?
3: Ja? Ja, toch?
2: Ja, laten we maar doen, hè.

0: Ja, mooie, mooie muziek nog steeds. Hè? Splitsing. 1987 kwam dit trouwens. In de zomer lang. En daarvoor Rob de Nijs met De Meermin.
1: En die hadden Meermin. En, ja. Ja. Ja, ben jij ook... ja, jij bent geen Meermin natuurlijk, maar...
0: Nee, nooit geweest, hè?
1: Een Meerman?
0: Meerman misschien wel, ja.
1: Ja.
0: Meerman.
1: Ja, nou ja, je kan er alle kanten uit.
0: Ja.
1: Ja, waar, goed bij, waar Dave en ik straks weer naartoe gaan. Ja, dat klopt. Ja, dat ben ik met je eens, Rob. Ja. Ja. Ja, dat ben ik helemaal met je eens waar je straks naartoe gaat. Ja, die zie ik zo meteen, Rob. Dus,
0: Oké. Okay.
1: Een Meerman. Ja, er is ooit een film geweest met Typ Stapel erin. De Meerman. Had hij beter niet kunnen doen. Laten we het heel netjes zeggen.
0: Ja.
1: Die... film kwam De Zeemeerman was het en ja, wat zullen we zeggen, film kwam in de bioscoop en dat had hij beter misschien toch niet kunnen doen. Nee, deze film hadden ze beter toch niet kunnen doen. Er zijn trouwens meerdere films uitgekomen daarover, maar Nee. Het is niet een film waar je wil blijven kijken. Laat het heel netjes houden. Ja, ik denk dat het beste is om te zeggen. Ja.
0: Oké.
1: Okay. IMDb die had er ook maar drie sterren voor. Dan ben je niet heel best bezig. Nee.
0: Nou ja, dat kan gebeuren.
1: Nee. Ja. Daniel Borsten-Vaal zat in deze film trouwens. Maar er is al een keer... Er is nog een film over een zeemeerman geweest. Dat was met Typ Stapel. Was ook niet best trouwens. Maar dat terzijde. Het was niet echt een beste film. Tenminste, vond ik.
0: Ik heb laatst die film van Amsterdam met zitten kijken.
1: Amsterdam.
0: Ja.
1: Ja, er is een nieuwe versie van, hè?
0: Ja, er is een nieuwe versie. Maar ik heb de oude versie gekeken. En... ja, dus echt zo'n tijdsbeeld, hè?
1: Ja, nou ja, goed. Maar dat is een dat zijn van die films waar je zegt van... Oh ja.
0: Ja.
1: Dus...
0: Ja, dat is wel leuk. Het is wel leuk om daar weer eens terug te kijken.
1: Zeker weten.
0: Zo is men net.
1: Zeker weten.
0: Goed, het is 1:15 en dat betekent...
1: Wat?
0: Nou, dat betekent...
1: Ja,
0: nou,
1: schooltijd.
0: Nou.
1: Dan gaan we schooltijd doen. Laten we dat maar doen. Ja.
0: Want we zijn weer terug. Valse kans, hè?

0: Nou, Pieter Koek. Pieter Koek met Pinocchio.
1: Ja. Van Pinocchio. Ja.
2: Wat weet jij nog meer beter van?
0: Jij kan hem beter zingen, toch?
1: Van Pinocchio.
0: Dat bedoel ik dus, ja.
2: Wat weet je nog meer hiervan?
0: Wat?
2: Van dit nummer.
0: Van dit nummer?
2: Ja.
0: Bedoel jij?
2: Ja. Wat zou er... Er is nog iets met dit nummer aan de hand. En toen zat André zo van, hè?
0: Oh, er is een... Nee, wat was dat nou?
2: Ja?
0: Ik heb het geweten, hoor.
2: Ja?
0: Ja, ik weet het even niet.
2: Nou, wat zou het kunnen zijn?
0: Nou, vertel. Ja, vertel maar. Nou.
2: Ik wist het gewoon dat dit zou gaan komen, hè? Ik wist gewoon dat dit zou gaan komen. Nou, dit project was niet zo gek. Want... samen met mensen als Bonnie Sinclair, Arjan Brass, Airbubble, Rita Hovink, Loekie Knol, Dick Ringstra, Maggie McNeil, Oscar Harris en Hedy Lester stond hij namelijk in dit geval in het Nationaal Songfestival van Nederland.
0: Ja, oh ja,
2: en daar komt dit nummer vandaan.
0: Ja, ja, ja,
2: dit
0: ja,
2: nummer komt van het Nationaal Songfestival van 1977.
0: Ja.
2: En wie presenteerde dat? Ati Dijkmeester. En wie kwamen we daar net al tegen op de fotohoes van
0: het
2: Dieveltje van Ho?
0: Ja.
2: Juist! Ati Dijkmeester. Ja. Hedy Lester won met de Malle Molen en ging voor Nederland naar het Songfestival toen. Dus ja. Dus Pinocchio van Pieter Koek.
0: Het verhaaltje trouwens ook nog even op de website zetten bij ons.
2: Ja. Nummer 2 was Bonnie Sinclair, maar het stopt me uiteindelijk met 23 punten. Met, en dan moet ik het, er even bij zeggen. De nummer 3 was Maggie McNeil met 13 punten. En de nummer 4 was Pieter Koek met Pinocchio. Daarna volgde nog Dick Rienstra met Jouw Lach. Een zesde plaats gedeeld voor Oscar Harris met Superster en voor Loekie Knol met Ik wil de wereld laten zien dat ik kan dansen. En natuurlijk waren er nog, was er ook nog Rita Hovink met Toen kwam jij. Had de tiende plaats, kreeg maar 2 punten. En nou ja, goed, in ieder geval. En Annabel van Arjan Brass. Die werd negende met 4 punten. Dus ja, dus ben je weer helemaal op de hoogte van dat Nationaal Songfestival van toen.
0: Ja.
2: Kijk hoe dat allemaal in elkaar zit eigenlijk. Hè? Ja. Dus Nationaal Songfestival van 1977 zaten wel al hele bekende zangers voor Nederland in.
0: Oké. Okay. We hebben er nog 2. Tot, dan komen er nog wel eventjes.
2: We gaan weer even 2 draaien.
0: Ja.
2: Ad Sox als eerste.

0: down again.
1: En dat was de laatste plaats die we draaiden in onze Rozo Express. Van
2: ja, hebben we geen muziekje?
1: Wat zei je?
2: Geen muziekje op de achtergrond?
1: Ja, ja, ja. Ja,
2: ja, dankjewel. Ja. Ik denk al, wat blijft het muziekje?
1: Ja, die komt eraan, die komt eraan.
2: Nee, die moet je gewoon...
1: Kom maar gefietst.
2: Ja, dat mag eronder. Ja, ja.
1: Bedankt, bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft tot volgende week. En jij bent... Volgende week niet, hè?
2: Nee, ik ben er over 2 weken weer.
1: Zo is het.
2: Ja, want ik heb even een weekje vakantie en dan ben ik weer terug. Dus, en André is er volgende week wel.
1: Ja.
2: Dus,
1: ja.
2: En ik ben er volgende week. Dan ben ik er. Dan ben ik er niet, maar de week erop weer wel.
1: Ja.
2: Dus dan ben ik er weer en dan ben jij volgens mij
1: en dan
2: weg.
1: Dan ben ik 2 weken niet.
2: Ja, en dan ben ik er wel, dus dan komt het helemaal goed. Ja.
1: Bedankt voor het luisteren.
2: Wij wisselen elkaar
1: en
2: af.
1: Goed weekend.
2: Goed weekend. Hoi.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Door escalerend geweld in het Midden-Oosten zijn de olieprijzen vanochtend weer gestegen. Na aanvallen over en weer raakte bovendien een supertanker in de straat van Hormuz beschadigd door een mijn. Door de aanhoudende strijd blijft vrede ver weg en een heropening van de belangrijke vaarroute voorlopig uit. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen nog steeds over de begroting voor volgend jaar, terwijl de stukken vandaag naar de Raad van State moeten. De partijen spraken vannacht tot na 1 uur, maar dat leverde geen resultaat op. Struikelblokken zijn box 3 en een bezuiniging op sociale zekerheid van ruim 6 miljard euro. Bij een restaurant aan de Amsterdamse Straatweg in het Utrechtse Zuilen is afgelopen nacht rond 1 uur een explosie geweest. De gevel van het pand raakte zwaar beschadigd en de ruiten van het restaurant en de bovenwoningen sprongen eruit. Er vielen geen gewonden. De zaak was in 2023 ook al het doelwit van een aanslag. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opgelopen naar 903, terwijl nog ruim 4200 mensen worden vermist. Ook in buurland China eiste het natuurgeweld levens. De Chinese leider Xi Jinping liet weten dat alles op alles wordt gezet om vermisten op te sporen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Goedemiddag. Goedemiddag deze maandagmiddag op www.rozoradio.nl. Achter de knoppen Arie.
3: Ja, gelukkig wel, want je zou het nieuws maar voor moeten lezen.
2: Ja, ik zat er net aan te denken. Het eindigde heel erg leuk.
3: Ja, dan wel.
2: Ik heb ook bij de band ook van die eieren, maar die moet ik wel zelf...
3: Oh, die moet je koken.
2: Die moet ik zelf bewegen.
3: We zijn er weer.
2: U kunt vanmiddag luisteren tot aan de klok van 3 uur naar het programma In de Moed. En deze keer in de rock. Maar ook op de donderdagavond kunt u het programma terugluisteren. En wel op 106.2 OHTS van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds. Nou, alle gekheid op een stokje. Er zitten natuurlijk, het zal ik ook eens een keertje niet doen, moeilijke woorden tussen. Dus alvast bij deze excuses voor het waarschijnlijk, nou ik weet wel zeker,
3: gewoon verkeerd, gaan stotteren, dan
2: verkeerd
3: merken ze
2: uitspreken.
3: Niet. Gewoon gaan stotteren, dan merken ze dat niet.
2: Nou, het eerste is niet zo moeilijk en wie het is of wie het zijn, dat zeg ik na het tweede nummer.

Dreaming van Andy Tillman van de Tillman Brothers. Maar die komen straks. En daarvoor Kotek Kotek van Andres, oftewel Dries Holten. En die horen we straks ook, maar dan in duo-vorm. We gaan naar de eerste dame van vanmiddag. En wel deze.

0: Desperado, gezongen door Jack Jersey, jawel, in het Nederlands. Ik zei net tegen Arie, ik heb nog nooit Nederlands horen zingen, maar Arie wel.
1: Ja, ik heb wel. Ja, Jack de Nijs komt uit Nederland.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Sinds jullie hebben wat.
0: Ja. En daarvoor Anneke Grunlo met Boron Kaka. We gaan, wat ik daar in het begin al zei, gaat hij deze keer verder als duo. Hij heeft ooit gezongen met Sandra. Nou weet ik niet of dat Sandra eerst was en deze tweede, of andersom. Maar dat maakt niet uit. Ze gaan zingen over een prachtig mooi gebied met watervallen en natuurlijk in Indonesië.

0: Ik was al te ver. Ik zat al te denken, Wonderwall, zou het de klimmuur zijn? Zou die nog wel blijven staan? Dus ik was al een nummertje verder. U hoorde Oasis met Wonderwall. En daarvoor Riding Up That Hill van Kate Bush.
1: Ja, mocht hij in één keer horen van nee, dat is een hele andere plaat waar ik naar aan het luisteren was. In één keer komt er een andere plaat thuis doorheen. Ik was vergeten het knopje om te zetten. Maar één schaal troost. Bij de herhaling het hele programma.
0: We blijven gewoon staan. Toch?
1: Ja, het was gewoon haasten vandaag.
0: Haasten.

0: mocht u denken, wat ben ik nou toch weer aan het luisteren? Ja, gewoon het programma In de Mood. En dat op de maandagmiddag natuurlijk van 1 tot 3 uur met Mieke.
1: En Arie.
0: Ja.
1: Ja, en we zijn vandaag in de mood uit de hits uit de jaren 80-90. Nou, mocht u om 1 uur hebben afgestemd, heeft u ons waarschijnlijk even niet gehoord. Want er ging even iets mis.
0: Helemaal mis.
1: Maar ja. We waren natuurlijk begonnen met Dolly Parton. Want die is vorige week overleden met Working 9 to 5. En we hebben gehad Brian Evans, Heaven, Kate Bush, Running Up That Hill, Oasis, Wonderwall. En zojuist hoorde je, jawel, Elton John met I'm Still Standing. En de Eurythmics met Sweet Dreams.
0: Wat zou de liefde zijn?
1: Ja, nou daar was een programma op, hè? Wilfred Gené. Midouchi.
0: Ja. Yeah.
1: Wat is nou eigenlijk liefde? Ja, daar zingen we ook over.
0: Ja, en er zaten leuke verhalen bij.
1: Ja, echt. Maar echt het juiste antwoord.
0: Zat er niet bij.
1: Nee, is een gevoel. Het is gewoon een gevoel. Niet omschrijven.

0: Michael Jackson met Human Nature en daarvoor What is Love Hathaway. Hij luistert natuurlijk in de mood. Hits uit de jaren 80, 90. En deze dame, ja, die was helemaal, is weer helemaal hot, hè?
1: Helemaal hot. En zoals in
0: Amsterdam.
1: Ja, zoals in Amsterdam.
0: Kylie Minogue.
1: Ja.
0: Zo. En hoe heet dat? American Bowl.
1: Lekker drankje is dat. Zullen we gaan bidden?
0: Ja, is goed.

0: Talk to me.
1: Maar de galerieren van Ruiterdap, hoor. Dat hoor je al zeker.
0: Ja, die staan al op de gang te gillen. Bon Jovi was dat, een Living on a Prayer.
1: En daarvoor Madonna met Like a Prayer. Ja, we blijven wel een beetje in het gebed. Alhoewel, ja, deze... Er is er toch maar één. Ik heb hem van... ik weet niet eens meer hoe dat ze heet. Nederlandse zangeres. Ooit meegedaan met The Voice. Ze zat bij Anouk. Ik kan even niet op de naam komen. Ze zong dit nummer ook. Dat weet ik wel bij de toppers. De afgelopen show. Lena. Lena. Die. Geweldig. Maar er blijft er toch maar één die het beste kan.
0: En waarschijnlijk met de herhaling is het droog. Maar nu regent het.
1: Ja.

0: Maar ik kreeg net al een bevestiging dat dit nummer dus ook tijdens reanimatieoefeningen wordt gebruikt. Alleen moet natuurlijk wel in het ritme blijven, dan niet bij die ha. Ha, ha, ha. Nee, ik is sneller dan.
1: Nee, dat komt niet goed. Is niet goed.
0: En het nummer heet, hoe toepasselijk dan ook, zeker voor zo'n reanimatie, Staying Alive. En het waren natuurlijk de Bee Gees. En daarvoor ietsjes minder als we het dan over de reanimatie hebben qua titel. I Just Died in Your Arms Tonight. En dat was van de Cutting Crew.
1: Toen was je te laat.
0: Toen was je te laat. Nou. Ja, en dit lijkt me ook niet verstandig om dat tijdens een reanimatie te doen.
1: Nee.
0: Ja, het kan.
1: Het kan wel.
0: Heel hard.
1: Heel snel en heel dingen. En de rode draad.
0: Ja, ja. Ja, er werd al gevraagd, is dat Dolly Parton? Nee, vanmiddag is eigenlijk Michael Jackson de rode draad.

0: Ja, ze zullen best meer rits hebben gehad. Ik heb geen idee. Het is een van de eerste en die ik eigenlijk ken.
1: En toch zeker de grootste.
0: En de grootste zeker weten. Four non-blondes. Oftewel vier geen blondines. Nou, dat waren het ook niet. Ja, alhoewel, zat er wel bij. Zangeres niet. Gitaristen wel, die was volgens mij wel.
1: Jawel, toch.
0: Nou, daar klopt er niks van die naam. Daarvoor Beat It van Michael Jackson. En hier hebben we... Ja, de boys band, dat blijft toch altijd...
1: Deze toch? Wel?
0: Ja.

0: zegt dat het goed voor me is, omdat er veel vitamines in zitten. Stom, hè?
1: Rozo Radio.
0: Ik vind het wel lekker.

0: Radio. Internetradio.
1: Billy Idol met Eyes Without a Face en de boys band Backstreet Boys, I Want It That Way. En we hebben zorgmomentje. Ja, zou kunnen. Maar ik lees net wel dat het kan opgeven tot en met 1 september. Want het is druk en dan heb ik het over liefhebbers van de Franse sfeer, lekker eten, muziek en een goed glas wijn kunnen zondag 6 september aanschuiven voor de jaarlijkse Franse lunch op het bijzondere domein van Sint-Catharinadal. Nou, het is een van de mooiste Oosterhoutse tradities, staat hier. Een mooie, moet ik zeggen. Het begint om 10:00 met de feestelijke Eucharistieviering in de Kloosterkerk. Muzikale omlijst door Capella Catharina onder leiding van Jan Willems. En wie alleen aan de Franse lunch wil deelnemen, is vanaf 11:00 welkom. Na de ontvangst met koffie en thee volgt de lunch in de wijngaard. Hopelijk is het droog. En rond 3:00 wordt de middag afgesloten. Ook Le Chapeau d'Or ontbreekt dit jaar niet. Dames en heren worden uitgenodigd om met een fraaie soberse hoed voor de dag te komen. En de zusters vormen de jury en kiezen aan het einde van de middag de winnaars. Nou, de kaarten zijn in de vrije verkoop, maar ze kosten €60 per persoon en zijn te bestellen via Theater De Bustel. Bij de reservering kan worden aangegeven of men ook de Eucharistievering bijwoont of vanaf 11:00 aansluit voor de lunch. Dus zeg je van, nou, leuk, moet heel snel reageren, want het kan nog tot en met 1 september. En er wordt ook gevraagd of u te voet wilt komen of met de fiets. Komt u wel met de auto, dan kunt u gebruik maken van de nieuwe parkeerplaats die bereikbaar is via de entree aan de Hoogstraat. Dus zeg je van, nou, een leuke keertje Franse lunch en misschien een prijsje winnen met een leuke hoed. Zou zeggen, gewoon doen. Dus bij Theater De Bustel kunt u kaarten bestellen voor de Franse lunch. We gaan verder met het programma In de Moed, hits uit de jaren 80, 90. En ook met deze mevrouw. Ja, die is ook ons ontvallen.
2: Helaas wel.
1: Ja. Ja. Ja, dat was de druk deze maand.
2: Heel druk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ik weet ook niet hoe het
2: komt. We slaan deze maand gauw over. Blij dat het morgen voorbij is.
1: Doe maar.
2: Maar we krijgen eerst dit.
0: Ja. De leukste programma's hoor jij bij Rozo Radio.

0: blijft vreemd, hè?
1: Ja.
0: Dansen in het donker, daar zie je toch niks?
1: Daar zie je niks meer. Je hebt tegenwoordig ook stil te dansen. Hè. Dan krijg je zo'n koptelefoon op en dan...
0: Ja, dat kan ik begrijpen.
1: Zou je dan wel allemaal dezelfde muziek hebben?
0: Het is te hopen. Ja, maar dansen in het donker, dan denk ik van ja, je bent aan het swingen.
1: Ja.
0: Nou, je grijpt elke keer mis. Kijk, dat schuifelen, dat begrijp ik in het donker. Bruce Springsteen.
1: Ja, en dan wordt Totally Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Nou, er is er op het moment volgens mij maar één die dit wil.
0: Ja, die is hard daar bezig.
1: Nou, daar hebben ze nou ook, drugs van, hè? Van dat hoofdje.
0: Van dat hoofdje? Oh jee, ik wil het niet.

0: je hoorde de Outfields met Your Love en Tears for Fears. En wat ik daar straks zei, er is er maar één voor mijn gevoel op dit moment. Ja. Everybody Wants to Rule the World. Zet daar gewoon een naampje voor. En dan heeft het een andere titel, maar wel best wel waar eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. Ja. Je luistert nog steeds naar In de Moed.
0: Ja.
1: En wat gaan we doen? We gaan scrubben.

0: Ja, Africa van Toto blijft een mooi nummer. En daarvoor, Harry zei al, we gaan scrubben.
1: Ja, lekker hoor.
0: Ik weet eigenlijk niet of het dat betekent.
1: Denk het niet.
0: Nee, dat heb
1: Denk
0: ik nog niet opgezocht. Nou, het was in ieder geval no scrubs. Laten we er maar van uitgaan dat het er niet gescrubbed wordt. En het was TLC. En TLC zijn drie dames. Nou, we gaan kijken of we helemaal kunnen draaien. Of misschien nog wel twee van onze rode draad. We gaan het gewoon zien. Nou, we weten, oktober is altijd de griezelmaand. Want er liggen al pepernoten. Er liggen al kerstkleding. Er liggen al Halloweenkleding. Dus... Je kan maar kiezen. Maar misschien kan je een Halloween pakje aandoen. En een zakje pepernoten. Met kerstverlichting om je nek.
1: Ja, lekker. Waarom ook niet?
0: Ja, waarom ook niet?
1: Ja.
0: En over wie hebben we het dan? Met deze. Komt-ie.

0: Ja, thriller. Hè? En dan die lach op het einde. Ik heb het even opgezocht. Die was van Vincent. Oh ja, niet de Oosterhoutse.
1: Oh, niet de Oosterhoutse. Nee,
0: de
1: Oosterhoutse
0: Vincent. Ik dacht eigenlijk dat dat de stem was van de echte Dracula. Maar daar ben ik nog niet achter. Maakt niet uit, dat was gewoon een eng nummer. En het zal zat gekost hebben. En ook zat opgeleverd, want het was de best verkopende plaat van Michael Jackson. De plaat Thriller.
1: Maar op het einde van de plaat hoorde je nog even dit. Even kijken, hè. Even opnieuw. Hij wil niet.
0: Wilt hij niet?
1: Ja, dit.
0: Ja. Zo. Dat alleen al, hè. Als je zo'n deur hebt, dan word je echt bang van.
1: Maar niet van ons programma.
0: Nee. Want u heeft vanmiddag geluisterd naar het programma natuurlijk in de Moed op www.rozenradio.nl. Maar hij kan hem ook donderdagavond terugluisteren van 7 uur 's avonds tot 9 uur 's avonds op 106.2 OETS of DAB+. En ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En waren nu de hits uit de jaren 80, 90. En wie weet waar we volgende week voor een, misschien wel de jaren 30.
1: Ja, dat is weer de verrassing.
0: Zo.
1: Hebben wij muziek uit de jaren 30? Twee, denk ik.
0: Bedankt
1: voor het luisteren. Tot volgende keer. Houdoe.

Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op één of meerdere toeslagen om zo beter rond te kunnen komen. Een aantal overwegend islamitische landen heeft interesse getoond in het defensiepact van Mekka, een bondgenootschap tussen Pakistan, Saoedi-Arabië en Turkije. Net als bij de NAVO geldt dat een aanval op één land als een aanval op allen wordt beschouwd. Vandaag komen vertegenwoordigers in Istanbul bijeen voor overleg over de militaire samenwerking. De Turkse economie is in het tweede kwartaal van dit jaar met 1,1% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal. Dat is meer dan de verwachte 1%. Op jaarbasis vertraagde de groei naar 2,3%. Huishoudconsumptie, goed voor meer dan 2/3 van de Turkse economie, steeg de afgelopen jaren met 3,5%. En Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan wegens het illegaal gebruik.

gebruiken van songteksten, waaronder All I Want For Christmas Is You, Paper Rings en Eye of the Tiger, voor de ontwikkeling van chatbox Claude. De muziekbedrijven lopen hierdoor inkomsten mis en eisen dat Anthropic stopt met auteursrechten schendingen en een schadevergoeding betaalt. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen.

et vibrant à l'unisson. Mon cœur

0: Proso Radio.
1: Herdenleven, wat is uw opstelling?

kan ze niet verstaan. Ik hoor niet wat ze zeggen, ze praten door elkaar. Ze dansen met zichzelf, ze zijn zo zelfvoldaan. De stemmen om mij heen, ze praten door elkaar. De stemmen om mij heen, ze dringen tot mij door. Maar het lijkt alsof ik alles wazig zie en half hoor. Ze praten over iets wat ik niet begrijp. En de afstand komt steeds dichterbij. Wat doe ik hier? Waar moet ik heen? Ik leef in mijn hoofd in een andere tijd. Ik ben alleen. Maar ik ben niet alleen.

0: stemmen om me heen. Ze klinken zo koud. Het lijkt alsof het ene woord het ander niet vertrouwt. Stemmen om me heen, ik kan ze niet verstaan. Ik hoor niet wat ze zeggen, ze praten door elkaar. Ze praten door elkaar, ze praten door elkaar.
1: Ik had ze vroeger al gezien.
2: Ik heb een grote
1: geheugen. Ik heb een grote geheugen.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Na een kort ziekbed is in zijn woonplaats Leiden Eelco Brinkman overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Ook fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA. Later was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman was 78 jaar. Koning Håkon heeft 2 uur geleden de eed afgelegd voor de Storting, het parlement van Noorwegen. 53-jarige koning volgde afgelopen vrijdag zijn overleden vader Harald op. Koningin Mette-Marit en kroonprinses Ingrid Alexandra waren in de plenaire zaal aanwezig, evenals koningin Sonja en prins Sverre Magnus. De deadline om toeslagen over 2025 met terugwerkende kracht aan te vragen is veranderd. De deadline was in het verleden tot 31 augustus. Nu kunnen huurtoeslag, zorgtoeslag en kindergebonden budget nog tot en met 31 december worden aangevraagd. Dat meldt de dienst toeslagen. 6 miljoen huishoudens hebben recht op 1 of meerdere toeslagen om beter te kunnen rondkomen. En Omroep Ongehoord Nederland heeft het online programma Let's Twist Again van haar kanalen afgehaald, na ophef over een aflevering waarin Adolf Hitler positief werd aangehaald. ON stelt dat het kwaliteitsniveau onvoldoende is. Kamerleden drongen aan op vertrek uit het publieke stelsel. Mediaminister Rianne Letchert zoekt komende vrijdag naar juridische mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In zijn woonplaats Leiden is na een kort ziekbed Eelco Brinkman overleden. Brinkman was van 1982 tot en met 1989 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Daarnaast ook fractievoorzitter in de Tweede en Eerste Kamer namens het CDA. Eelco Brinkman was 78 jaar. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur zou zijn, is inmiddels verplaatst naar 6 uur straks. Partijleiders Rob Jetten, Dylan Jesselgus en Henri Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Daarna moet de ministerraad er formeel nog mee akkoord gaan. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Winning snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Zakenman Mark van Rooij heeft 3 vakantieparken van Peter Gillis openbaar te koop gezet via vastgoedveiling.nl. Van Rooij verstrekte via zijn bedrijf een miljoenenlening aan Gillis met hypotheekrecht op de parken Prinsenmeer, Brugse Heide en Stadsresort Valkenburg. Maar Gillis voldeed niet aan zijn betalingsverplichtingen. En dan nog het weer. Er geldt vandaag een code geel voor stevige onweersbuien met kans op hagel, veel regen en windstoten. Vooral in het noordwesten en de provincie Noord-Holland geldt een verhoogd risico op wateroverlast. Het wordt gemiddeld 20 graden, afhankelijk van waar de buien vallen. Tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Ready for transmission. Dit is Saturday's Music and More.

Goedemorgen bij Roos Radio. De komende twee uur ben ik erbij met een hele hoop lekkere muziek uit grijze verleden. Dus ze gaan allemaal weer langskomen door die platen. Maar ook nieuwe platen natuurlijk sowieso. Op de chat heb ik een hele hoop mensen. Ik heb Rob, ik heb Mieke, ik heb PJ, ik heb de heer Van Diem, oftewel Rick. En ook verder zit nog te luisteren, Mark van de Genachten zit te luisteren. Ik weet dat Linda de Prins zit te luisteren, kortom. Het zit weer lekker bommetje vol. Lekker weer even twee uur lang met een hele hoop lekkere muziek. En we begonnen met een groep die zichzelf Power Station noemde. Some Like It Hot, een van de weinige hits van deze band. Single komt uit 1985.

kun je die natuurlijk gewoon bij me indienen. Als je zoiets hebt van, hey Dave, kun je die eens draaien voor me? Dat doe ik met plezier. En natuurlijk rond de klok van half weer. Die twee meezingers. En welke dat gaan worden? Ja! Hou ik nog lekker even helemaal geheim. En mocht je nog een idee hebben, dan mag je dat natuurlijk altijd aan me doorgeven. Maar goed, wat ik al zei. Hoogspiksprint, een nieuwe platen. Deze komt 2 weken geleden uit, maar ik blijf hem leuk vinden en er wordt veel te weinig gedraaid. Dus ik had zoiets van, nou ja, goed. Dan moet ik hem ook maar draaien ook, hè. Dit is de laatste nieuwe single van Disco Bambino, Nile Rodgers. En die dame van Murder on the Dance Floor, Sophie Alice Baxter.

Piazzadora uit 1987, When the Rain Begins to Fall, was haar doorbraak. Samen met Jermaine Jackson. En daarna maakten ze nog veel meer platen. En dit was er ook zo eentje van. En Let's Dance Tonight. Bij Pia was het eigenlijk zo dat ze... Ja, ze kon wel zingen. Ze had best wel een aardige stem. Ze had ook best wel de looks. Maar de dame was eigenlijk helemaal niet voorbestemd om radio, om platen te gaan maken. Maar het grappige is bij deze plaat weer, dat Pia iemand kende en die zei, ah, maar dan kunnen we met jou toch een plaat maken. Want er was eigenlijk platenmaatschappij wilde het in eerste instantie niet. Totdat When the Rain Begins to Fall voor een film werd gemaakt. Nou ja, zodoende is dat dus eigenlijk zo gegaan. Jana, Let's Dance the Night, dus van Piazzadora, wat ik al zei. En lekker nummer, Dave zegt erop. Ja, het was de opvolger inderdaad van When the Rain Begins to Fall. En ja, goed, als het dan toch over dat lekkere dansen gaat, ja, dan horen daar andere platen natuurlijk ook bij. Laten we wel weten. Daarvoor ook nog een nieuwe Sophie Alice Baxter. Samen met Nile Rodgers en Disco Bambino. En nu neem ik je even met terug naar de jaren 80 en de jaren 70. Jackson 5 onderweg, meer is dat.

Zo'n lekker nummer 40. Michael Jackson en consorten. Ze waren toen wel, hij was toen wel een stukje jonger, deze Michael Jackson. Want als je erover nadenkt, je hoort nog echt de stem van Michael die nog een beetje hoger was dat hij later zou zijn. Ja, het was nu net, ja, eigenlijk wel, eigenlijk niet. Een beetje, je zou kunnen zeggen het was wel Michael. En dat hoorde je ook heel duidelijk. Maar toch wel een beetje ook, ja, die nog dat hele hoge, dat Dancing Machine. Ze noemen ze zelf toen nog trouwens de Jackson 5. Later werd het de Jacksons omdat het wat makkelijker... hoe kun je dat het beste zeggen? Omdat het wat makkelijker backte. Ik denk dat de mooiste uitspraak is. Dat ook weer zo'n lastige uitspraak is om te doen. Want het klinkt ook weer zo verkeerd. Maar in ieder geval Dancing Machine dus van deze Michael Jacksons. En met de Jacksons natuurlijk. Want dat moet ik er wel even bij zeggen. Ja, goed. Gewoon lekkere muziek uit de jaren 70. En daarvoor niet te vergeten ook nog uit de jaren 80. Cool and the Gang en Ooh. La la la, let's go dancing. Nou ja, goed, dan ga je dat doen. Ja, dan gaan we toch dansen. Ja, ik vind van wel. Maar dat kun je op allerlei mogelijke manieren doen. Hè? Ik denk dat ik iemand hier nou een heel groot plezier mee ga doen. Dat even terzijde. En heel veel meer mensen. Het is Maneskin.

Ook zo'n vergeten plaatje net. Aan het begin van de jaren 80, Midnight Man, The Flash and The Pan. En daarvoor, ja, Maneskin. Ik kreeg gelijk al een duimpje. En het werd tijd dat er weer eens muziek van Maneskin eruit. Dat vond Linda erbij. Dus ja, het is bijna 2 minuten over 1:30 alweer hier bij Roos Radio. En dus hoog nodig tijd voor de meezingers. En ik kreeg een verzoekje. Nou, dan doen we die toch? Treintje Oosterhuis. Rika is voor jou. Als ik je laat gaan.

0: Als je bij deze plaat denkt van YMCA, ja, dat klopt ook wel. Het is gebaseerd op YMCA, maar K-Anemi door Tony Peroni. 1987, toen kwam het in de Nederlandse hitlijsten terecht. En, ja, dus het is echt gewoon een grap. En denk je ook wel van dit soort grappen. En daarvoor Treintje Oosterhuis. Ik moest hem draaien voor Rick. En als ik je laat gaan, ja, ik ben het helemaal met die tekst eens. Hoor, want die tekst die past gewoon zo knijtergoed bij, bij het gevoel. En ben vooral jezelf. Dat is het allerbelangrijkste, denk ik. En laat jezelf naar voren toe komen, want daar draait het om. Iets heel anders. Ik was... we kennen Sugar Lee Hooper allemaal van allerlei grappen, rollen en ga zo maar door. Maar in het begin maakten ze ook, ja, ontzettend lekkere muziek. Luister maar eens naar deze. Helaas niet meer onder ons. Maar dit is zo'n goede plaat, dit. Terug naar 1993. Sugar Lee Hooper. You lied.
1: I believe the words when you said you loved me too.

vind het wel leuk, want deze dingen, dit is echt zo'n platen. Je denkt zo van, hey, verrek, dit is ook Kylie Minogue. Nou, ik had zoiets, we hadden het daar met Rick over. En Rick wist één ding niet. Die kende Kylie alleen maar uit van de Zero's platen eigenlijk. Maar de Stock Aitken & Waterman periode niet. Als You Be So Lucky, was haar eerste singeltje wat ze uitbracht zelfs. Kylie. En dat is wel het leuke eraan. Het werd een gigantische hit. Ja, dat maakt het alleen maar leuk. En ik weet dat Dame Edna... Dame Edna Average, want dat moeten we, zo moeten we eigenlijk even wel noemen. Hè. Heeft ook heel verschillende. Heeft ook een nummer van haar ooit gecoverd. En ik weet niet of dat ik het er even bij kan pakken, want ik heb het op CD, maar ik heb hem. Ik kan hem even niet zo. Even kijken of dat ik het kan vinden. As You'd Be So Lucky. Weet je wat het vaak is? Dan kun je het. Dan zit ik ineens te denken aan dat nummer en dan gaat mijn hoofd op hol, dat weet je. Dus ja, maar dat stond op een CD die zij ooit gemaakt heeft. De Dame Edna Experience. En ja, het is zo grappig, die versie van My Smiley Little Kylie. En ja, goed, ik vind dit leuk. Maar ik dacht van, dat kan ik ook wel aan Rick laten. Want Rick is ook, Rick houdt ook heel erg van Dame Edna Average. Het stond op dat album The Party Experience. En ik weet niet of dat ik het tevoorschijn kan toveren. Ik ga er zo meteen even naar kijken. Want ik weet, ze heeft heel veel van dat soort gekke dingen opgenomen. En dus je kan het zo gek niet bedenken. Ik ga eens even kijken of dat ik het zo meteen kan vinden. Ja, ik ga even kijken of dat ik het kan vinden. En voor Kylie Minogue ook nog Sugar Lee Hooper. Your Light. Terug naar 1983, nummer Rod Stewart. Nummer zou eigenlijk Young Hearts heten.

Ja, wat zullen we zeggen, hè? Young Hearts, Be Free Tonight, Young Turks heet het nummer eigenlijk. En als je Rod hoort, Rod is nog steeds een oude rot. Hij heeft een paar jaar geleden nog kinderen gekregen. Ook nog, die man is al op leeftijd. Maar hij blijft doorgaan en vooral veel blondines om zich heen gehad. Laten we het daar ophouden in ieder geval. Maar ik had iets beloofd, dus ik ga dat ook doen ook. Alleen, ik kon eventjes de Kalimin ook niet vinden, dus die hou je nog even te goed van me, Rick. Sowieso die D-Mert. Nou, maar ik vond wel, ik kon wel deze terugvinden. Dus ja, dan doen we die ook maar even, hè. Tot aan het nieuws. Een medley van Like a Virgin, Girl Just Want to Have Fun. En

0: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. D66 en CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanmorgen zou zijn, is inmiddels verplaatst naar straks 6 uur. Partijleiders Jetten, Jesselgus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanmorgen over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd moeten worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere Delta Links, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. De Spaanse premier Pedro Sanchez heeft kritiek geuit op desinformatie rondom de crisis in Ceuta, waarbij een maand geleden tienduizenden migranten de exclave binnenstroomden. Hij beschuldigde netwerken gelinkt aan Rusland en Israël van het verspreiden van geruchten op 30 en 31 juli. Sanchez ontkende ook Marokkaanse betrokkenheid bij de migratietoestroom. En de Zeelandbrug sluit tijdelijk voor voertuigen vanwege renovatie van het beweegbare deel, de basculebrug, waar scheuren in het stalen rijdek zijn ontstaan door veroudering en zwaar verkeer. Dagelijks rijden ongeveer 15.000 voertuigen over de brug tussen Noord-Beveland en Zierikzee. Het verkeer wordt 6 weken lang omgeleid via de Oosterscheldekering. Fietsers en bromfietsers mogen de brug wel blijven gebruiken. Het weer nog. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. En de temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En dan nog het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af en worden minder fel. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog even flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. Vannacht regent het in Midden-Nederland nog, elders wordt het droog. De minima liggen dan tussen 12 graden in het binnenland en 16 aan de noordwestkust. Tot zover het nieuws. Uur na uur.

best wel wat platen, alleen in Nederland scoorden ze eigenlijk maar met 2 singles. Maar toch, niet meer onder ons, deze zanger. Helaas niet meer. De zanger van Dead or Alive is niet meer onder ons, maar ja, ze hebben lekkere platen gemaakt en deze ook. In discotheken en op heel veel feesten hoorde je deze plaat iedere keer wel langskomen in de jaren 80. En You Spin Me Round Like a Record Baby, right round, round, round. Nou ja, het blijft lekker. Ja, dus deze dus, Dead or Alive, daar begon mee, You Spin Me Round. En ja goed, welkom bij het tweede uur alweer. En in dit uur heb ik ook nog, ik heb eventjes een nieuwe single voor je. En ik vind dit heel mooi, het is Nederlands. Niet Nederlands gezongen, maar wel door een Nederlandse jongen. En Justin Repassa. Repassa moet ik eigenlijk zeggen. En hij heeft ontzettend mooie track gemaakt. En ik had zoiets van, nou, die laat ik als tweede gaan voor die voor je draaien. En natuurlijk straks nog veel meer. Nog eventueel verzoekplaatsen die je hebt. Geef hem even aan me door. En ik ga het lekker voor je draaien. Maar natuurlijk nog heel veel meer ook. En straks natuurlijk die meezingers nog. Maar eerst deze van Justin Repassa. Het is Whole Wild World. Het is zo mooi gedaan. Dit is echt heel mooi. Luister maar eens heel goed.

Ja, klopt. Dat is de Nederlandse versie. Dit is de oorspronkelijke versie van Ralph McTell. Maar er is inderdaad een Nederlandse versie die is volgens mij uit mijn hoofd zeggend van Benny Nijman. Maar hou me even ten goede. Maar in ieder geval, er is dus ook wel degelijk een Nederlandse versie van. Ja, hij blijft natuurlijk mooi. Maar ik vond hem wel mooi passen achter die van Justin Ripassa. Ripassa moet ik eigenlijk zeggen, want het is dubbel S. En Whole Wild World. En ja, goed, die gitaar erin. Dit is gewoon lekker. Zo langzamerhand moeten we natuurlijk wel weer wat gaan oppompen. Want ja, anders dan maken we het zo rustig, hè. Zo langzamerhand zullen we het weer eens wat op gaan brengen. Ja, Guus Meeuwis ook inderdaad. Brabant, dat is waar, ja. Klopt. Die heeft het over Brabant in dat nummer. Ja, het klopt, want het is Guus Meeuwis. En het is niet, dan denk

Love Song of Mark O. Ik had zoiets van, nou, ik moet het even lekker op tempo maken. Ik wil hem even op hoog pushen. Dus dan krijg je een beetje van dit soort... Ja, er wordt gezegd, happy hardcore, lekker oppepper. Ja, nou, inderdaad. Love Song van Mark O. Het stond in begin van de jaren 90 in de hitlijst. In 1995 om precies te zijn. En Mark O. had ook nog Tears Don't Lie. Dat was weer gebaseerd op een kerstplaatje van Johnny Mathis, notabene. En ja, zonder gekheid. En ja, ze kon je nog wel even doorgaan wat die Mark O. heeft gedaan. Maar veel leuke platen gemaakt. Een beetje die happy hardcore. Inderdaad. Ah. Ik heb trouwens nog een Nederlandse versie gevonden van inderdaad. The one and only Benny Nijman. Niet Benny Nijman. Ja, dame, even wachten. Ja, ze gaat gewoon zingen, hè. Ze gaat gewoon zingen en dan is het zo van, dat is allemaal heel leuk, maar dan ben je nog niet, dan ben ik nog niet klaar met praten. Wil jij wel even wachten totdat ik klaar ben met praten, ja? Oh, echt, hè. Dan nemen ze de hele show over, die artiesten. Ja, moet je niet willen. Nee, zonder gekheid. Mark O, inderdaad. En ik heb nog een versie van Franklin Kennedy gevonden. Streets of London. Maar ik zal Guus straks voor je draaien, Rick. En nou, deze dame. Als ze wil, hoor. Ja, ga je nou?

Even lekker meeblaren, even hoog meeblaren. You can win if you want. Ja, dat moet je... Ja, nee, ik zat maar later dan trouwens. Modern we're talking, hoor. And you can win if you want. En even kijken, want ik zie op de chat... Rick, die vond het te grappig. En ik heb hier Linda, die zit te luisteren natuurlijk sowieso. En ja, Rick, die had het over Ruus Meeuwis. Nou, ik wil je eerst eventjes heel kort laten horen. Want er zijn namelijk nog wel meerdere Nederlandse versies van deze nummers. Luister maar eens even naar dit. Deze komt in 1985, ook Nederlands trouwens. En naar mijn weten is er ook eentje van Benny Nijman. Die moet ik even opzoeken, ik kan hem niet terugvinden.

Ja, Guus Meeuwis hoorde je. En op straat. Het nummer is inderdaad een... Rick die had het erover. En die zei, dit ken ik. Nou ja, goed. Ik heb hem dus in twee Nederlandstalige versies allemaal even gedaan. En je hoorde de versie van Franklin Kennedy als eerste. En daarachteraan dus de versie van Guus Meeuwis. Zo, nou. Van het wat rustiger tijd voor het... langzamerhand maar weer eens oppakken van op tempo. Ja, we zijn... wordt zometeen ook nog tijd om te gaan rocken en zo. Moeten we ook nog...

kennen we deze band nog, Alcazar. En ja goed, ze hebben heel veel leuke platen gemaakt. Ze jatten heel vaak nummers. En tenminste samples van nummers. En dat maakten ze dan een eigen van. Sexual Guarantee hoorde je. En daarvoor natuurlijk niet te vergeten, draaiden we ook nog die dame. Ja, ik blijf het lekker vinden hoor. Dolly Parton en Working 9 to 5. Ja goed, soms is het wel eens fijn hoor, 9 to 5. Ik zei

0: Can you feel the bass?
1: Nou ja, dat kun je wel zeggen. Can you feel the bass? Tank hoorde je. En can you feel the bass? En ja, toen kwam Rick ineens nog even met een bezoekplaatje. Nou ja, doen we die toch, Rick. Ach, maak het uit. Choir Boys onderweg. Maar eerst nog even deze. Kenny en

Toch blijft dit een lekker nummer, hè? Ja, die was lekker hard, Dave, zei Rob. En dankjewel, Rob. Jij vond hem lekker, dat was één ding zeker. You're the Tank en natuurlijk Can You Feel the Bass. Maar daarachteraan dus Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Ja, Rick kwam er even mee. Heb jij Islands in the Stream met Kenny Rogers van Dolly en Kenny? Absoluut, ja. Ja, ik heb hem ook in allerlei andere versies. Door niet zozeer Kenny en Dolly, maar ik heb wel andere leuke versies ook van Islands in the Stream. Met dat eventjes terzijde. Even kijken naar de tijd. Tijd om nog even wat te rocken. Vergeten rockplaatje. Dit. Ja, vergeten rockplaatje dit. Let maar eens even op. Komt uit 1990. Het zijn de Choir Boys. En

0: 1990, Rob vond hem geweldig, zei hij. Hij ging headbangen, maar het ging niet, want zijn haar is te kort. Ja, hij is aan de kapper geweest. Het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je zo meteen verlaten. Ik ga je bedanken voor het luisteren. Zometeen veel plezier bij de Non-Stop en bij de andere programma's van Rozen Radio. Als het goed is, ben ik er samen met Kees maandagavond weer. En anders dinsdagavond ook voor mij. En natuurlijk. Anders tot volgende week zaterdag.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar 67 euro per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu 277 euro per maand. En dat is zo'n 600 euro extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van 193 miljoen euro beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. D66 en het CDA staan nog altijd lijnrecht tegenover de VVD. De begrotingsraad, die om 11 uur vanochtend zou zijn, is verplaatst naar vanavond. Partijleiders Jezielkus en Bontebal onderhandelen sinds 9 uur vanochtend over de plannen die op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De begroting moet uiterlijk vandaag voor advies naar de Raad van State worden gestuurd. Een industriecoalitie van onder andere DeltaLinks, VNCI en FME vraagt de Tweede Kamer en het kabinet aanbevelingen uit het rapport van voormalig ASML-topman Peter Wennink snel uit te voeren. De coalitie pleit voor lagere nettarieven voor elektriciteit, minder regeldruk en sneller Europees optreden tegen Chinese dumping van strategische chemische producten. De tarieven zijn de afgelopen jaren vertienvoudigd. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: baby.
1: De heetste hits. De heetste hits.
2: 24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

en CDA een akkoord bereikt over de begroting. Dit is bevestigd door ingewijden na berichtgeving van nu.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Er zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Door de oorlog in Iran is de gasprijs flink gestegen naar €67 per kuub. En dat is ongeveer de helft meer dan in januari. Gemiddeld betalen 7,7 miljoen huishoudens met een vast contract nu €277 per maand. En dat is zo'n €600 extra per jaar. Ruim 500.000 huishoudens kampen met energiearmoede. Het kabinet stelde een fonds van €193 miljoen beschikbaar als steunmaatregel. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 39-jarige aanvaller speelde 207 interlands en maakte 125 doelpunten. Zijn laatste wedstrijd was de verloren WK-finale tegen Spanje op 19 juli. Messi debuteerde in 2005 onder bondscoach Spekerman en werd in 2022 wereldkampioen. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst. Problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen.

NOS.nl en de NOS. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door het kabinet. Ze zijn vanaf 6 uur bijeengekomen voor overleg. De Indiase premier Modi riep zijn zogenaamde vriend Poetin vandaag op om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Dat deed hij op een SCO-top in Kirgizië. Modi pleitte voor beweging van een eindeloze oorlog naar vrede. Poetin zei dat men die richting opgaat. Poetin sprak ook met de Chinese president Xi Jinping over economische samenwerking. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

ontbijt, zei je, ik ga nu dan maar. Het was heel erg fijn bij jou, dag, en ik bel je gauw. Uren nog rook ik de geur van je haar. Ik lachte en floot die dag,

Ik zag jullie vaker, een vrouw met haar vent. Eerst me zo warm gevoeld, nu me zo arm gevoeld. Ook je adres was me toen niet bekend.

plotseling kom je weer. Meestal alleen als je niet verder kan. Dan streel en omarm ik je, troost en verwarm ik je. Kun je het leven dan

0: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
1: Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met twee honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolfwerende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. De Noorgebrug bij Assen blijft gesloten tot begin 2027. De bouw liep vertraging op de vorst, problemen met de damwand en een broedend paardje beschermde boerenzwaluwen. Zo moest aspergeteler Herman Hoorn een tijdelijke locatie openen in Assen. De provincie bespreekt mogelijke schadevergoedingen met gedupeerde omwonenden.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijne probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Het Goois Natuurreservaat waarschuwt hondenbezitters hun honden aangelijnd te houden na een wolfswaarneming in de bebouwde kom van Laren. Het dier liep op de Naardenstraat richting een vrouw met 2 honden. Bij 12 bevestigde de waarneming. Een kudde schapen in Blaricum wordt uit voorzorg tijdelijk in een wolverende kraal gehouden. Een 44-jarige man uit Eindhoven is vrijgelaten na zijn aanhouding afgelopen zaterdag. Hij werd opgepakt nadat een 48-jarige vrouw van zijn balkon aan de Filietelaan viel in de nacht van vrijdag op zaterdag. Politieonderzoek toonde aan dat de val, waarbij de vrouw zwaar gewond raakte, een ongeluk was. Tot slot het weer. Vanavond nemen de buien geleidelijk af. De wind wordt in het binnenland zwak tot matig, maar aan zee blijft het nog flink doorwaaien. De temperatuur daalt naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Bij overstromingen in de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona zijn zeker 2 mensen omgekomen, onder wie een 46-jarige man. Nog 15 personen worden vermist. Zaterdag veranderde een beek door hevige neerslag in een modderstroom. De Trans Canyon Waterline raakte voor 40% beschadigd. Premier Jette meldde na goedkeuring van de begroting door het kabinet dat de coalitie forse handreikingen doet aan de oppositie door coalitieplannen op bepaalde thema's aan te passen. Financiënminister Heijnen probeerde een begroting te maken waar 10 Tweede Kamerpartijen onderdelen van herkennen. Pro-leider Jesse Klaver en SGP-leider Chris Stoffer reageerden sceptisch. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

Ze ontwaken om een uur of vier. Ze ontbijten met een klein tierbier. Ze gaan uit omdat er thuis niets wacht.

omdat papa een centen geeft. Hun onmacht is een hoogste macht, de nuttelozen van de nacht. Kom, dans met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier, kom hier. Nee.

zonder ziek te zijn. Ze braken nacht en zonder pijn. Ze nemen zich bedroefd in acht.

poëzie die geen van hen kent. De romans die geen van hen schreef. De vrouw die bij geen van hen bleef. De grap waarom geen van hen lacht.

zijn ze zo berooid. Het was, ze was zo zacht. Ze was, ach, dat begrijpt u nooit. De nuttelozen van de nacht. Ze nemen nog een laatste glas, vertellen nog een laatste grap. En dan het allerlaatste glas, de laatste dans, de laatste stap. Het laatste verdriet, de laatste klacht. De nuttelozen van de nacht. Kom, kom, kom huil met mij. Vriendin, kom hier, vriendin, kom hier. Vooruit, kom hier. Nee, nee, blijf, blijf. Kom, kom, kom huilen met mij. Laat ons huilen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Cor Neef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

Jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren. Wat zeg je? Vieze woorden. Het hoort niet wat je doet. Je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden. Jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Het zeer besmettelijke norovirus is waarschijnlijk verantwoordelijk voor de grote ziektegolf tijdens het introductiekamp van de Breda University of Applied Science in het Belgische Poppel. Zeker 175 deelnemers werden ziek en 3 belanden in het ziekenhuis met uitdrogingsverschijnselen. Bij meerdere studenten werd het virus in de ontlasting aangetroffen, zo meldt de GGD. De Amerikaanse FTC en 22 staten klagen Amazon aan wegens misleidende en oneerlijke praktijken. Volgens de aanklacht verhoogde Amazon jarenlang stiekem de prijzen van zoekadvertenties. Meer dan 1 miljoen merken en verkopers zouden daardoor aanzienlijk meer hebben betaald, waardoor het bedrijf mogelijke tientallen miljarden dollars extra verdiende. CDA-leider Henri Bontebal pleitte tijdens de HJ schoollezing in de Rode Hoed in Amsterdam voor uitbreiding van de erfbelasting. Hij waarschuwde voor een golf van erfenissen die vermogensongelijkheid vergroot. Bontebal wil ook een fiscale constructie voor papieren schenkingen aanpakken, waarmee erfbelasting wordt omzeild. Tanja Koen, de eerste omroepster van de NCRV, is vorige week maandag overleden op 100-jarige leeftijd. Ze begon haar mediacarrière in 1946 als invaller en werd in 1951 ook televisiepionier. KRO-NCRV-directievoorzitter Koorneef omschreef haar als iemand die de Nederlandse televisie heeft helpen opbouwen. Tot slot het weer. Vannacht valt er nog een enkele bui, vooral in het noorden. De minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag is er meer ruimte voor de zon en blijft het op een enkele bui na verder droog. De temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.